mis niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stak, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: gaan nu.
1: Hey,

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat Van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt Van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat Van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stak, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt Van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Breda nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda nu. Vandaag is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Op het cruiseschip Hondius zijn 6 mensen besmet geraakt met het Hantavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn 3 mensen aan het virus overleden. In totaal zijn er nu 8 mogelijke besmettingen gemeld. Het cruiseschip is onderweg naar Tenerife en wordt daar zondag om 12 uur verwacht. Aanmeren mag het daar niet. Mogelijk worden mensen tijdelijk in Nederland opgevangen. De man die is opgepakt na de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag van donderdagavond blijft voorlopig vastzitten. Maandag wordt de 37-jarige verdachte voorgeleid. Het Openbaar Ministerie sluit geen enkel scenario uit over het motief van de explosie. Justitieminister Van Weel denkt dat hij politiek gemotiveerd was. Premier Jette noemt de explosie een aanval op de partij. Er vielen geen gewonden terwijl er 10 jongeren in het gebouw aan het vergaderen waren. De Amerikaanse regering heeft 10 geheime documenten over UFO's openbaar gemaakt. In de documenten staat ook een melding van een onbekend vliegtuig voor de kust van Zeeland in 1948. Toen meldden Amerikaanse bemanningsleden een toestel dat extreem snel vloog en rooksporen achterliet. Critici noemen de onthullingen een afleidingsmanoeuvre van Trumps politieke problemen, zoals de Epstein-files en de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
2: I'm not gonna work. Can we go thrift shopping?
3: What?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen flussen beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Er worden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen gemeld. Bij de brand in Amsterdam gaat het om een grote hoeveelheid schroot en worden er harde knallen gemeld. In Zwalmen staat metaalafval in brand. Bij beide branden komt veel rook vrij en wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Vandaag is een driedaags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Volgens de Verenigde Staten houdt het staakt het vuren in het Midden-Oosten stand. Maar het Amerikaanse leger heeft daar wel luchtaanvallen op 2 Iraanse olietankers uitgevoerd en daarvan video's gepubliceerd. Op satellietbeelden is een olievlek in de Persische Golf te zien. Iran veroordeelt de aanvallen en noemt ze een roekeloos avontuur, net nu er een diplomatieke oplossing op tafel ligt. Op het cruiseschip Hondius zijn 6 mensen besmet geraakt met het Hantavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn 3 mensen aan het virus overleden. In totaal zijn er nu 8 mogelijke besmettingen gemeld. Het cruiseschip is onderweg naar Tenerife en wordt daar zondag om 12 uur verwacht. Aanmeren mag het daar niet. Mogelijk worden mensen tijdelijk in Nederland opgevangen. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu.
1: Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop 3 mensen zijn overleden aan een uitbraak van het Hantavirus en mogelijk 8 mensen zijn besmet, is onderweg naar Tenerife. Het wordt daar zondag om 12 uur verwacht, maar zal niet aanmeren. De opvarenden zullen per vliegtuig naar verschillende landen worden gebracht, waaronder Nederland. Het schip moet de haven voor dinsdag verlaten, omdat dan het weer omslaat en de ontscheping op zee onmogelijk wordt. In Syrië is een voormalig generaal uit de tijd van oud-president Assad gearresteerd. Het gaat om Ahmed Dayoub. Hij was volgens het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken bij een chemische aanval in Damascus, waarbij in 2013 meer dan 1400 slachtoffers vielen. Dayoub zou ook betrokken zijn geweest bij executies. De nieuwe Syrische regering zegt daders van misdrijven onder het Assad-regime te willen vervolgen. Assad zelf leeft sinds zijn vlucht in december 2024 in ballingschap in Rusland. Er worden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen gemeld. Bij de brand in Amsterdam gaat het om een grote hoeveelheid schroot en worden er harde knallen gemeld. In Zwalmen staat metaalafval in brand. Bij beide branden komt veel rook vrij en wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Vandaag is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaal Dreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat Van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt Van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

0: naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse Westelijk Havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het blussen zal nog tot het einde van de dag duren. De brand in het metaalverwerkingsbedrijf in het Limburgse Zwalmen is onder controle. Ook daar zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden en is de brand weer aan het nablussen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Er is door de kustwacht 1 overlevende aangetroffen. Bij eerdere aanvallen op boten van vermeende smokkelaars zijn inmiddels zeker 189 mensen gedood. Mensenrechtenorganisaties vinden dat het mogelijk buitengerechtelijke executies zijn, omdat de VS geen bewijs leveren dat de bootjes inderdaad drugs vervoeren. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop 3 mensen zijn overleden aan een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk 8 mensen zijn besmet, is onderweg naar Tenerife. Het wordt daar zondag om 12 uur verwacht, maar zal niet aanmeren. De opvarenden zullen per vliegtuig naar verschillende landen worden gebracht, waaronder Nederland. Het schip moet de haven voor dinsdag verlaten, omdat dan het weer omslaat en de ontscheping op zee onmogelijk wordt. In Syrië is een voormalig generaal uit de tijd van oud-president Assad gearresteerd. Het gaat om Ahmed Dayoub. Hij was volgens het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken bij een chemische aanval in Damascus, waarbij in 2013 meer dan 1400 slachtoffers vielen. Dayoub zou ook betrokken zijn geweest bij executies. De nieuwe Syrische regering zegt daders van misdrijven onder het Assad-regime te willen vervolgen. Assad zelf leeft sinds zijn vlucht in december 2024 in ballingschap in Rusland. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dagelijks.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
2: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
2: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat Van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt Van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Winkel.
1: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. Vermoedelijk is de brand in de keuken ontstaan en is de man overleden door het inademen van rook. Omwonenden hoorden in de vroege ochtend een rookmelder afgaan en sloegen alarm. De brandweer bracht het slachtoffer naar buiten en hulpdiensten hebben nog tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf, maar dat zijn wens naar een stabiel gezinsinkomen wel heeft meegespeeld in zijn beslissing. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. Zijn overstap is scherp bekritiseerd door de milieubeweging, omdat Tata Steel Nederlands grootste vervuiler zou zijn. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse westelijk havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het blussen zal nog tot het einde van de dag duren. De brand in het metaalverwerkingsbedrijf in het Limburgse Zwalmen is onder controle. Ook daar zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden en is de brand weer aan het nablussen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Er is door de kustwacht 1 overlevende aangetroffen. Bij eerdere aanvallen op boten van vermeende smokkelaars zijn inmiddels zeker 189 mensen gedood. Mensenrechtenorganisaties vinden dat het mogelijk buitengerechtelijke executies zijn, omdat de VS geen bewijs leveren dat de bootjes inderdaad drugs vervoeren. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. Er worden dit jaar geen tanks, raketten of ander zwaar materieel vertoond vanwege de angst voor een Oekraïense aanval op het evenement. Door bemiddeling van de Amerikaanse president Trump is vandaag een driedaags staakt het vuren tussen beide landen van kracht. Met de dag van de overwinning herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog.

0: Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. Vermoedelijk is de brand in de keuken ontstaan en is de man overleden door het inademen van rook. Omwonenden hoorden in de vroege ochtend een rookmelder afgaan en sloegen alarm. De brandweer bracht het slachtoffer naar buiten en hulpdiensten hebben nog tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf, maar dat zijn wens naar een stabiel gezinsinkomen wel heeft meegespeeld in zijn beslissing. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. Zijn overstap is scherp bekritiseerd door de milieubeweging, omdat Tata Steel Nederlands grootste vervuiler zou zijn. En in een dierentuin in het Duitse Dortmund is een 29-jarige man in het leeuwenverblijf geklommen en heeft daar een portie rauw goulasvlees achtergelaten. De vaste bezoeker van de dierentuin zei dat de dieren veel lawaai maakten en volgens hem dus honger hadden. Varkensvlees is gevaarlijk voor katachtigen en de resten zijn uit het verblijf verwijderd. Volgens de politie is het voeren van leeuwen geen misdaad en heeft de actie geen juridische gevolgen. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: Goedemorgen luisteraars.
4: Goedemorgen.
3: En goedemorgen eindexamenkandidaten. Als je naar dit programma luistert, dan doe je geen eindexamen. Dus ik weet niet of dat de bedoeling is. Ja. Hans, welkom in dit programma.
4: Ja.
3: We hebben een gast vandaag. Een stagiair. En die gaat kijken of wij ons werk wel goed doen.
4: Ja, precies.
3: Dus als u
4: en die gaat aantekeningen maken.
3: En die gaat
4: echt oppassen.
3: Ja. En ik moet hele andere woorden gaan gebruiken. Dus... wat hebben wij in dit programma? Uiteraard de kookrubriek. We beginnen strakjes met onze chef-kok van dienst, om het zo maar eens te zeggen. En we hebben... hoe zit dat, Hans?
4: Ja, hoe zit dat met al die vakantieperikelen in het Midden-Oosten en cruise ships waar mensen ziek worden? We gaan met Stijn Jansen praten over een update op de vakantie.
3: Ja, en dan hebben we natuurlijk het muzikale gedeelte met de lover of the cover. Is het origineel leuker dan de cover of omgekeerd?
4: Ja.
3: Hans?
4: Nou, we gaan een gouden ouwe doen. Ik ga er verder niks
3: over zeggen. Nee, niks over zeggen. En vervolgens het muziekthema. Ik ben benieuwd, Hans, of jij het raadt. Want het is heel ingewikkeld vandaag.
4: Ik heb woordenboek toch moeten naast staan.
3: Daarom. Ja. Hey, we beginnen met een plaat die jij op de draaidag hebt gelegd waarvan ik me afvraag.
4: Ja, Shalimar, Night to Remember. En dan denk je, wat betekent dat nou, Shalimar? Nou, dat is Sanskriet. Of vrede of rust. Maar ja, ik denk niet dat je veel rust zal krijgen als je het nummer hoort. A Night to Remember van Shalimar.

0: Ja, dat was de aanrijding bij het chassé. En vlak daarbij zit restaurant Godim. En wie is de chef-kok van de club? Dat is Wouter. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Of ben jij chef-kok of ben jij kok? Misschien dat ik jou te veel eer toe dicht. Ik weet het niet.
1: Nou, dat mag wel hoor.
0: Hey, luister eens. Jij hebt voor ons een fantastisch recept. Je mag het zelf aankondigen.
1: Ja, dat is de Secreto am Boniato y Cabrales. Leuk hè?
0: Ja.
1: Echt, waarschijnlijk helemaal niks, omdat het redelijk Catalaans is.
0: Ja. Maar als ik het vrij mag vertalen, is iets met Iberico.
1: Klopt. Secreto Iberico, dat is eigenlijk het geheim van Iberico. Dat is een stukje vlees. Dat zit tussen de schouder en de ribben. Die zit alleen in het Iberico varken. Maar die, als we het gaan ontbenen, zeg maar, uitbenen, dan is dat stukje vlees niet direct zichtbaar. Daarom doen ze het geheim.
0: Oké. Okay. En dat gaan we vandaag bereiden. Nou, ik heb een hele tafel hier leeg staan. We hebben de techniek een beetje opzij geschoven. Waar begin ik? Wat zijn de ingrediënten trouwens?
1: Nou, wat hebben we nodig? Uiteraard een stuk secreto.
0: Ja.
1: Die is op zich wel bij de slager verkrijgbaar. Soms is het handig om even van tevoren te bellen. Omdat ze dat niet per se standaard op voorraad hebben.
0: Ja.
1: Nou, we hebben zoete aardappel nodig. Wat beukenzwammetjes of oesterzwam. Wit uitje, klein beetje witte wijn. Cabrales of een andere blauwe kaas, dat kan ook. Even denken wat verder nog nodig. Een takje verse tijm. Een beetje knoflook. En gewoon wat olijfolie.
0: Ja, dus eigenlijk is het moeilijkste is de Secreto Iberico. Omdat je dat. En ik heb even van tevoren gekeken. Ik denk van waar kun je dat krijgen? Maar je kunt het gewoon bij de slager. Bestellen. Denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Maar het is geen goedkoop stukje vlees.
1: Nou, het is ook niet super duur. Het is namelijk ook niet heel groot.
0: Ah.
1: Het is zeker betaalbaar en leuk om een keertje te doen.
0: Oké, okay, nou. Waar begin ik dan? Hoe begin ik?
1: Nou, eigenlijk gaan we gewoon beginnen met poffen van een zoete aardappel. Die pak je gewoon lekker in aluminiumfolie. En dan kan je hem gewoon in de oven leggen. Dan hoef je er dan eigenlijk bijna niet naar om te kijken. Die oven gewoon even op 180 graden. Doe zoete aardappel erin. En die gaat gewoon eigenlijk gaar koken in zijn eigen schil.
0: Ja.
1: Nou, dan in de tussentijd heb je lekker tijd om te beginnen met je kaassaus. Je pakt gewoon een klein pannetje.
0: Ja.
1: Snij je ui even in blokjes, brunoise. En die zet je gewoon heel eventjes aan tot de ui een beetje glazig wordt.
0: Ja.
1: Kan er daarna een teentje knoflook bij, ook lekker fijn gehakt. Die pak je ook heel eventjes mee. En dan blus je het geheel daarna af met gewoon een lekker scheutje witte wijn. En dan ga je daar eigenlijk de alcohol in laten verdampen. Nou, wanneer weet je wanneer de alcohol verdampt is? Eigenlijk zodra de witte wijn niet meer echt naar witte wijn ruikt. Het klinkt heel grappig, maar het is echt zo. Dan weet je eigenlijk van nou is mijn alcohol verdampt.
0: Ja.
1: Nou, pak je tijm kan erbij.
0: Ja.
1: En dan gewoon lekker naar smaak. De een die houdt van veel, de ander houdt van weinig.
0: Ja.
1: Nu lekker wat blauwe kaas er doorheen kruimelen. En dat laat je gewoon oplossen in de witte wijn.
0: Oké.
1: Okay. Nou, dan is tegen die tijd je zoete aardappel eigenlijk wel klaar om uit de oven te halen. Dus die kan je gewoon lekker eruit halen. Die laat je een klein beetje afkoelen.
0: Ja.
1: Dan kan je hem door de midden snijden. En dan kan je de binnenkant heel makkelijk met de lepel gewoon eruit halen. Dat doe je ook even in een pannetje of in een kommetje, wat net fijner is voor jezelf. En dat kan je gewoon lekker pureren. Dan kan met een zaagmixertje of met een garde. Of sommige
0: met
1: mensen
0: krijgen
1: gewoon nog zo'n vork of zo'n aardappelstamper. Of een stamper. Dat kan allemaal. Dat is helemaal eigen keuzevrijheid.
0: Yeah.
1: Nou, dan moeten we eigenlijk nog één ding doen. En dat is secreto bakken samen met
0: de beukenzwammetjes.
1: Ja, met de beukenzwammetjes. Volgens mij verkopen ze dat ook als, hoe noemen ze dat, als van die noedelchampignons. Omdat het hele kleine, kleine champignonnetjes zijn.
0: Ja. Nou, er zijn winkels gehad die beukenzwammetjes verkopen.
1: Ja, precies, daarom. Precies daarom. Nou, eigenlijk heel simpel. Afhankelijk van hoe groot je stuk secreto is, misschien even in twee stukken snijden. Bak je gewoon aan op heel hoog vuur. Heel klein beetje olijfolie in de pan. Heeft niet heel veel nodig, want secreto is redelijk vet van zichzelf. Dus we willen ook een beetje het vet van de secreto gebruiken om in te bakken.
0: Ja.
1: Nou, dan doen we secreto hard aanbakken. Tegelijk met de beukenzwammetjes. Dat kan allemaal lekker in één pan. Dan gaat die beukenzwammetjes een beetje het vet van die secreto opnemen. Dan gaan ze lekker naar elkaar smaken. Nou, na 3 minuutjes ongeveer, dan draai je de secreto om. Laat ze nog heel even hard bakken op de andere kant. En daarna kan eigenlijk meteen het vuur uit. Laat je hem even 2-3 minuutjes rusten. Dat hij nog heel eventjes de sappen goed naar binnen trekt. En dan ben je eigenlijk al klaar om alles lekker op te gaan dienen.
0: Ja, en hoe maak je het op? Gewoon, ja, maar dat is ook een kunst op zichzelf. Hè? Ik bedoel, ik leg het dan gewoon op het bord allemaal naast elkaar en zo. Maar is dat zo simpel of moet je er nog iets moois bij doen?
1: Nou, het is in principe heel makkelijk te doen. Kijk, restaurantpresentatie gaat vooral om heel veel contrast in kleur. Dus bijvoorbeeld ook op de foto die ik had aangeleverd, had ik een zwart bord gebruikt. Omdat alle ingrediënten van zichzelf vrij licht zijn. En die zoete aardappel is natuurlijk heel oranje. Dus nou, waar ik mee begin is, ik maak een kanel van zoete aardappel.
0: Ja.
1: Of, ja, het is een soort bergje in de vorm van een lepel. Hè? Nou, daartegenaan doe ik een beetje van de blauwe kaassaus al.
0: Ja.
1: Daarop leg ik het stuk vlees met bovenop het stuk vlees de beukenswammetjes.
0: Ah.
1: En dan kan je daar nog een beetje van die kaassaus overheen doen, dat het nog lekker zo gaat bedekken. En dan zou je het eventueel nog af kunnen maken met een beetje geroosterde amandeltjes en een paprika chippy. Want dat vinden de Catalaan ook heel leuk, chips.
0: Oeh,
1: en dat maakt er gewoon hartstikke lekker bij.
0: Ik begin een fantasie te krijgen over studiereizen, Wouter. Hey, ik denk dat het allemaal prima te doen is. Het recept staat op Facebook en Instagram. Waard rond door de cloud. Dus daar gaat hij. En dus je kunt het even nalezen bij OTS. En dan ren je naar de winkel. De Secreto Iberico wel even van tevoren regelen dat je het kan bestellen. En Wouter, dit is wel van. Het is eigenlijk ontzettend bijzonder, maar ook heel erg simpel te maken.
1: Ja, maar dat is de kunst van goed koken.
0: Ja.
1: Nou, dat is de kunst van goed koken.
0: Dat is een mooie afsluiting van deze ochtendsessie. Hey, over 6 weken spreken we elkaar weer. Ik ben nu al benieuwd naar wat je dan gaat maken. En ik wens jou een hele fijne vrijdag en het weekend toe. Dankjewel.
1: Nou, hartstikke bedankt. Hè. Tot ziens.
0: Hey, groetjes. Hoi.
1: Dag, hoi.
0: Ah. Ik zit in het verkeerde vak.
2: Ja, maar de proeven moeten worden.
0: Ja, echt wel. Ja. Hans, we gaan naar de muziek. Ja. Eerste nummer van het muziekthema. En voor de luisteraars, het gaat om de titel.

0: Ja, en die heeft ongetwijfeld de Dolly Dots herkend. 4 Tros Top 50 danseressen die niet konden zingen. En toen hebben ze maar Angela Groothuis en Ria Briefies erbij gevoegd. Hans.
1: Ja, even mensen helpen herinneren waar ze naar luisteren.
2: ORTS.
1: Zo, dat hebben we ook gehad. Ik moet je wat bekennen. Vanochtend.
0: Ik luister.
1: Vroeg naar de studio gekomen. Ook om wat voor te bereiden. Behalve wat het programma voor te bereiden. Ik heb 2 keer al naar het volgende nummer geluisterd. Ik vind het zo'n mooi nummer. Dus op naar de 5e keer een nummer. 5e keer luisteren. Het is de groep Jungle. Het is een groep uit Londen. En dit is van een nieuwste cd. En het nummer heet Carry On.

0: Helaas maar 2 minuten 44.
1: We moeten nu echt Hans vasthouden dat niet op de replay de knop gaat drukken. Dat we de rest van het programma een jingle horen. Hans, ja, het volgende nummer van het muziekthema. Het geheim zit hem in de titel, weer. Dat even terzijde. Het is een nummer van de Beatles. En Hans, Paul McCartney heeft het geschreven en John Lennon vond er helemaal geen ene reet aan. Die zei letterlijk, het is Paul's granny shit. Even een detail, het muzieknummer begint met een piano en de oorspronkelijke pianoritme was wat langzamer. Maar voor de plaatopname kwam John Lennon knetterstoned kwam binnen en die ging het twee keer zo hard en twee keer zo snel spelen. En dat is op de plaat gekomen. Dus we hebben het over Opladi Oplada.

0: Ja, dit nummer horen we regelmatig terugkomen. Dit is het nummer van Frankie Valli. I Can't Get My Eyes Off Of You.
1: Mooi nummer.
0: Ja, mooi nummer. Ja. Boys Town hebben het gedaan, Gang, in 82. Andy Williams heeft het gedaan. Geert Joling heeft het nog gedaan met Tatjana Simi in 1992.
1: Sorry.
0: Maar wat ik nou even kwijt was, wat ik niet begreep, was dat Frankie Valli, die was destijds lid van de Seasons, de Four Seasons. En die hadden als groep heel veel succes, sharing en dergelijke. En dit nummer is tijdens die periode opgenomen. En waarom? Frankie Valli was een beetje, die vond die falsetto-toon in zijn stem, vond hij best wel winstgevend en leuk om te doen. Maar hij wilde ook wel eens wat anders doen in een normale stem, vandaar dit plaatje.
1: Ja.
0: Ik denk, hoe doe je dat omdat je ruzie hebt? En dat was de naam niet kwijt doen. Kwijtraken. Toen hebben ze gedaan. The Four Seasons present Frankie Valli. Zo hebben ze het op de plaat gezet. Ook wel een leuke oplossing.
1: Ja, maar je gaat hem niet draaien.
0: Ik ga niet draaien. Nee, ook niet die van Gerard Joling.
1: Nee.
0: Ik ga die draaien van Lauryn Hill. En waarom ik deze zo leuk vind, is de andere plaatjes en de uitvoeringen, die lijken heel erg op het origineel. Ik kan het wel je kan het sowieso herkennen, meezingen. Maar dit is toch wel een beetje up-to-date. Niet up-tempo, maar up-to-date versie van Lauryn Hill. Ik dacht uit de jaren 90, maar dat weet ik niet zeker. Lauryn Hill met I Can't Take My Eyes Off Of You.

0: nu een momentje voor onze Bredase luisteraars.
1: Ja, binnenkort is het Hemelvaartsdag en is het Jazzfestival in Breda. En wie hebben we kunnen strikken?
2: Mijn naam is Harry Kanters en ik luister graag naar het vrijdagmagazine van Hans en Axel. Misschien nog een beetje jazz erbij, heren?
0: Oh, nou.
1: Nou, zullen we dat maar niet doen?
0: Nee, niet vandaag.
1: Niet vandaag. Maar Harry Kanters, ja, we hadden hem te gast in de studio. En dan neem je wat op, hè? Zo gaat
3: het.
1: Zo
3: is dat, ja.
1: Ja. Hans, muziekthema, deel 3. Ik heb al verklapt, het geheim zit in de titel. We hadden.
0: Vreemde talen.
1: Hele Adilagelo, we hadden Obla di Oblada. Laten we nou, de volgende is ook zo'n mooie tongenbreker van Stormé. Oftewel Paul van Herve met Papoutee.

0: Maar grappig, het laatste stuk is echt een Afrikaanse smaakje. Dat hoor je wel eens vaak in Afrikaanse platen.
1: Ja.
0: Ja. Goed, ik had zin in wat reggae van Bob Marley en de Wailers. Het is nog uit een vroege periode. Mr. Chatterbox.

0: Hoe zit dat?
1: Hoe zit dat?
2: Hoe zit dat?
3: Ja, en hoe zit dat? We hebben aan de lijn Stijn Jansen van Jansen Reiscreaties. Goedemorgen, Stijn.
4: Goedemorgen.
3: Ja, dus er is een hoop veranderd in het Midden-Oosten.
4: Er verandert altijd een hoop in de wereld, ja.
3: Gaat er nog eigenlijk iets naar of via het Midden-Oosten als je op vliegreis en dergelijke? Of is dat echt minimaal?
4: Nou, het zijn wat dat betreft wat de tegenstrijdige berichten die er ook binnenkomen. KLM heeft besloten om tot en met 28 juni nu in ieder geval niet te vliegen naar Saoedi-Arabië en Dubai. Maar de Emirates en Qatar die zijn juist hun netwerk weer aan het opstarten. Die hebben toch net iets meer kennis en wat meer mogelijkheden om te vliegen. Dus er kan gewoon gevlogen worden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt het nog steeds af.
3: Ja, maar ja, omgevlogen, dan gaan ze dus niet in Dubai, Bahrein of Doha tussenlanding maken, neem ik aan.
4: De lokale airlines wel, ja.
3: Dat toch wel?
4: Gewoon weer. Ja. Oh. Dus je kan nog gewoon, ik ben toevallig zelf gisteren aangekomen op de airport. En dan zie je nog overal mensen met kofferlabels vanuit Dubai. Ja. Dus dat gaat nog gewoon, je kan ook gewoon tickets boeken. Maar nogmaals, het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt het af. Dus wij raden het onze klanten ook af.
3: Ja, want zo'n KLM-vlucht, stel ik wil naar Melbourne, om het zo eens te zeggen. En ik vertrek uit Schiphol. Vroeger, ik zal het geen groot geheim van maken. Maar ik ben nog net voor de crisis in de Midden-Oosten naar mijn dochter Melbourne geweest. En dat ging via Doha. Maar niet met de KLM, maar goed, stel dat het wel met de KLM was geweest. Hoe vliegen die dan nu naar Australië toe? Waar maken ze dan de tussenlanding?
4: Nou, KLM zit natuurlijk bij een alliantie, zoals eigenlijk elke airline zit. En KLM, er zijn geen directe vluchten op onder andere Melbourne. Maar KLM zal dat met hun alliantiepartijen samen uitvoeren. Dus dan heb je wellicht een vlucht via Singapore of via Hongkong, dat soort landen.
3: Ja. Tweede vraag is, stel nou dat ik weer wil gaan, is het nou naar Melbourne, is het nou handiger om een individuele vlucht te boeken? Of kan ik dat beter met een pakket doen, dit in verband met wijzigingen en verzekeringen en dat soort zaken?
4: Je kan zeker nu, en dat geldt ook meer voor de vakanties binnen Europa als buiten Europa, maar ook voor buiten Europa kan je eigenlijk altijd nu het beste een pakketreis boeken. Omdat je dan de garantie hebt dat je, wat er dan ook gebeurt met je hele reis, dat allemaal gedekt wordt door de desbetreffende reisorganisatie.
3: Oké, dus dan is het wat makkelijker om je geld terug te krijgen.
4: Ja, of dat er in ieder geval met alternatieven, het is niet direct dat je ook je geld terugkrijgt, maar dat er in ieder geval goede alternatieven aangeboden worden om alsnog je reis uit te kunnen voeren.
3: Ja. En als je helemaal in de penarie zit, om het zo te zeggen, moet je het aan je reisbureau overlaten en niet zelf gaan boeken, want dan is het om gaan boeken, want dan is het helemaal een lastige zaak.
4: Nou, wij hebben een aantal klanten hebben wij inderdaad op andere manieren naar huis toe moeten krijgen ten tijde van de sluiting van het luchtruim. En ook klanten die al een vakantie geboekt hebben, dat hebben we allemaal omgeboekt via andere airlines die eigenlijk oorspronkelijk via Dubai of via Qatar zouden gaan. Dus dan heb je heel fijn iemand die je kan appen of even kan bellen van hoe zit het? En dan lossen wij het op.
3: Ja, en zit er ook verschil in het verhogen van de brandstofprijs? Dus als je van tevoren al geboekt hebt, individueel of via een pakketreis, of ze daar mogen morren?
4: Ze mogen zowel een pakketreis als ook een losse vlucht mogen hun brandstofprijzen nog verhogen. Okay. Binnen de officiële regels mag er tot 8% prijsverhoging doorgevoerd worden van de totale reis als je een pakketreis boekt. Maar ook om daar de zorgen wat weg te nemen, ook de minister heeft dat net aangekondigd, is dat de kerosine te voorraden in Europa eigenlijk voldoende zijn om in ieder geval tot en met de zomer alles te dekken.
3: Ja.
4: Dus wij verwachten daar ook relatief weinig problemen in. De meeste airlines hebben gewoon hun brandstof allemaal ingekocht. En TUI geeft bijvoorbeeld aan dat ze al 80% van hun voorraad voor de zomer hebben ingekocht. En dat het dus nog maar een klein deel is wat het eventueel verhoogd zal worden.
3: Oh, dat is wel geruststellend. Ik ga de Axel op reis wel, want die heeft een
5: Ik had twee vragen. Maar eentje heb je al gevraagd, Hans, over de kerosine. Nee, misschien een gekke vraag, Stijn, maar... In het Midden-Oosten is er nogal wat anti-Amerikaanse gevoelens zijnde. Dus maakt het nog uit als ik bijvoorbeeld met Qatar Airways vlieg, dat het dan minder risicovol mensen meebrengt dan dat ik met een westerse vluchtig luchtvaartmaatschappij vlieg?
4: Als je naar het Midden-Oosten toe zou willen vliegen, bedoel je?
5: Ja.
4: Dat sentiment dat ken ik niet zo. En dat wordt namelijk gewoon een vlucht, wordt alsnog gewoon uitgevoerd zoals die uitgevoerd zou moeten worden. Dus ik geloof niet dat daar een heel veel verschil in zit, of dat je met een westerse airline of met een lokale airline zou vliegen.
3: Oké.
5: Okay. Ja.
3: Ja. Nou, een andere actuele vraag. Zijn de uitbraak van de virus, ik ben even de naam kwijt, op die cruiseschepen?
5: Hanta,
3: dankjewel.
4: Ja.
3: Kan je daar, als je een reis boekt met een cruiseschip, wat voorzorgsmaatregelen treffen? Ik wil het niet een medisch programma maken, maar misschien heb je wat tips?
4: Nou, ik zeg altijd met dat soort dingen. Dat is eigenlijk hetzelfde als dat je in een ver land bent en je eet waar veel eten op straat gemaakt wordt. Gebruik je gezond verstand. Als er echt iets ernstigs gebeurt, daar kan je je niet altijd op voorbereiden. Maar was je handen, zorg ervoor dat je niet in onhygiënische situaties terechtkomt. Boek dan een goed hotel, boek een kwalitatief goede cruisemaatschappij, zodat hygiëne in ieder geval op orde is. En dan zullen dat soort zaken tot een minimum beperkt worden.
3: Ja, ik wil daar verder niet over ingaan, maar waar ik eigenlijk van schrok was, dat het een relatief klein schip was. Je ziet wel eens van die cruiseschepen waar duizenden mensen aan boord gaan. Denk je, nou ja, als daar wat uitbreekt, dat begrijp ik wel. Maar dit schip was relatief niet zo, had niet zoveel passagiers aan boord.
4: Nee, dat is eigenlijk weer een apart segment binnen de cruisewereld. Dit zijn wat meer de expeditieschepen.
3: Oké, vertel.
4: Je ziet ze veel in Zuid-Amerika varen. Je hebt ze ook wel rondom Noorwegen. Dat zijn gewoon de wat kleinere schepen, veel minder entertainment aan boord, waarin veel meer het accent ligt op lezingen die gegeven worden, wat verder van de massabestemmingen afgevaren wordt. Dus dat is eigenlijk weer een ander type reis die je dan ook kan boeken.
3: Ja, daar kan je waarschijnlijk ook wandelen op de pool of op een gletsjer, wat je normaal op die grote schepen niet zo snel kan doen.
4: Ja.
3: Ja. Oh, wat leuk. Ja,
4: zeker. Mooi segment van de reiswereld.
3: Ja, zeker weten. Nou, je hebt me weer nieuwsgierig gemaakt, Stijn. Heel hartelijk bedankt voor de update. En bedankt dat je even aan de telefoon wilde komen.
4: Ja, ondanks alle dingen die er gebeuren in de wereld, blijft het reissentiment van de klant in ieder geval nog goed. Mensen willen nog steeds op vakantie.
3: Oh, dat is fijn te horen.
4: Ja, we zien ook nog wel gelukkig dat mensen wat uitwijken naar wat andere bestemmingen. Dus, ja.
3: En gewoon niet zo gauw in paniek raken.
4: Nee, de Nederlander laat zijn vakantie niet ontnemen, gelukkig. Dus gelukkig. We gaan nog steeds weg.
3: Mooi zo. Oké, okay, dankjewel Stijn.
4: Graag gedaan. Okay, fijne uitzending.
3: Dank je, dag.
5: Ja, Hans, ik wou nog bijna vragen of die familie is van Tom Cruise. Maar dat is natuurlijk een flauw grapje. Geen hantenburgers eten, Hans.
3: Nee, inderdaad.
5: Geen hantenburgers.
3: Goed.
5: We gaan naar de muziekthema. We hebben al verklapt dat mensen vooral naar de titels moeten luisteren. Nou, we hadden Hela di Ladilo. We hadden Opla di Opla da. We hadden Papa Oute. En de volgende is nog mooier. Dat is Rama Gananana. Als ik het goed uitspreek, maar het is een zelfverzonnen taal. En dat is ook meteen het thema van de muziek.

0: Nou, heb je geoefend?
1: Ramakarakana.
2: Goed, moeilijk.
1: Moeilijk, ja. Ja, volgende nummer is een gouden oude How Come van Ronnie Lane. Denk mensen, oh, Ronnie Lane, oh, die ken ik ergens vaak van. Ja, dat klopt. Hij was van de Small Faces. Hij was onder andere de zanger, maar hij schreef ook Ichiko Park. Hij is later, toen de Small Faces een beetje opgegeven werden, is hij een eigen groep begonnen, The Faces, met onder andere Rod Stewart. En ja, daarna is hij solo gegaan. Helaas leeft hij niet meer, had volgens mij MS. Maar Ronnie Lane, How Come?

0: Ja, Ronnie Laney. Het is een ontzettend lekker nummer,
1: lekker
0: by the way.
1: Zingend, hè? Ja.
0: Zo, echt wel.
1: Ja.
0: En dat voor...
1: Oude nummers zijn vaak ook leuk, hoor. Maar moet geen goud voor gouden oude programma.
0: Ja, dat brengt me meteen bij onze gast, Dilara. Hoe vind je dit? Want het zijn oude nummers, maar...
2: Nou ja, het is niet voor mijn tijd, laten we het zo zeggen. Maar het klinkt wel gezellig allemaal.
0: Ja. Hey, hoe vind je dat nou? Want het is een onderdeel van je stage, dit.
2: Nou, ja. Ik vind het echt leuk om naar te luisteren. Ik geniet er gewoon helemaal van.
0: Kijk.
1: Nou, fijn, zeg.
0: Ja,
1: blijf je luisteren?
2: Ja, natuurlijk. Ik heb alle tijd en geduld.
0: Nou, ja, ik vind het wel grappig. Want zeg maar, jouw generatie is minder van de radio, meer van de tv en de socials.
2: Ja, dat klopt.
0: En hebben we jou een beetje kunnen verleiden voor de radio?
2: Nou, op zich wel. Want er zitten ook wel eens grapjes tussendoor. En jullie zijn gezellig. Dus ik vind het helemaal leuk.
0: Hey, kijk eens aan. Nou, lieve luisteraars, daar doen we het vandaag maar eventjes mee. Wat hadden wij in de uitzending? Vandaag we begonnen met koken met het Secreto Iberico. Dat is een geheim stukje varkensvlees van het Iberico varken. Het recept waart rond op internet bij OTS, Facebook of Instagram. We hadden Hans, die helemaal losging bij Kent. Can't take my eyes out of you.
1: Off of you.
0: Of you. Of you.
1: Off of you.
0: Ja, van Lover of the Cover. De cover vond hij mooi.

0: Ja. Ja, Michel Fugain. En wat, hoe heet de titel?
1: Ring het ding.
2: Ja.
0: Luisteraars, tot volgende week.
2: Oké, okay, prettig weekend.
0: Hoi.
2: En dank wel, Dilana.
1: Geen dank.
3: Et vive la France et la Corrèze.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In de Verenigde Staten zijn 4 mannen veroordeeld voor het organiseren van de moord in 2021 op de toenmalige president van Haiti, Jovenel Moïse. De president werd in zijn slaapkamer doodgeschoten door een groep Colombiaanse oud-soldaten. Volgens de advocaten van het viertal heeft de Amerikaanse overheid onbetrouwbaar bewijs gebruikt. De mannen kunnen een levenslange gevangenisstraf krijgen. De Amerikaanse miljardair Elon Musk noemt het Franse onderzoek naar de inmenging van zijn social media platform X in de Franse politiek en de betrokkenheid bij deepfakes, misbruik van kinderen en de ontkenning van de Holocaust politiek gemotiveerd. Musk weigert mee te werken aan het onderzoek en negeerde een uitnodiging voor een vrijwillig verhoor. De mediabaas schrijft nu op X dat de Franse autoriteiten nepper dan een chocolade euro zijn en homoseksueler dan een flamingo in een neon tutu. Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. Er worden dit jaar geen tanks, raketten of ander zwaar materieel vertoond vanwege de angst voor een Oekraïense aanval op het evenement. Door bemiddeling van de Amerikaanse president Trump is vandaag een 3-daags staakt het vuren tussen beide landen van kracht. Met de dag van de overwinning herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. En in een dierentuin in het Duitse Dortmund is een 29-jarige man in het leeuwenverblijf geklommen en heeft daar een portie rauw goulashvlees achtergelaten. De vaste bezoeker van de dierentuin zei dat de dieren veel

0: lawaai maakten en volgens hem dus honger hadden. Varkensvlees is gevaarlijk voor katachtigen en de resten zijn uit het verblijf verwijderd. Volgens de politie is het voeren van leeuwen geen misdaad en heeft de actie geen juridische gevolgen. Het weer, zonnig en droog met alleen in het noorden wat bewolking. In de middag wordt het 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen knooppunt Del en de afrit Kerkdriel is de vertraging een half uur door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Numansdorp nog een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West 20 minuten vertraging door politieonderzoek. Daar is de afrit dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
4: Robert Schiemann.
5: Iedereen is...

Even na 12, tijd voor succesnummers. Hier bij Breda Nu, met Ryan Adams en The Summer of 69. Heel leuk dat je erbij bent. Vandaag komt Ger van Londen uiteraard weer voorbij met het weerbericht. Gewoon om de klok van 12:30. En we hebben natuurlijk Hans Kopier, de gouden ouwe van het vinyl. We hebben ook nog een hele leuke moederdagplaat, maar dat is allemaal stek. Eerst Teddy Swims, hier is de door. Goedemiddag.

plaatjes die hij nog net ingezongen had voordat hij overleed. En ik geloof dat het plaatje uitkwam na zijn overlijden. Roy Orbison en California Blue hier bij Breda Nu. En dan hoorde je Teddy Swims met The Door. Ja, dat was de titel, Roy. En dankjewel weer. En we gaan trouwens van het vernieuwde plaatje weer draaien. Omdat het morgen moederdag is uit 1977. Corrie

Heel veel bijnamen heeft hij trouwens gehad, hè? Julio Iglesias, Cuero. En daarvoor zat Corrie Konings met Je Moedertje. En we draaiden van het originele single uit 1977. En daar zat een klein beetje vervorming in. Maar soms heb je dat. Sommige mensen draaien platen met de spijker af. Toch in de tijd met CCR. En Have You Ever Seen.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

schijnt morgen te gaan regenen. Het is Prinsenhaagse Markt, ja. Dat zie je voor de mensen die er allemaal staan. We hebben Betty McLean en It Keep Raining, kan ik beter zeggen. En Have You Ever Seen The Rain van CCR zat ervoor. Zometeen Gerv Londen, hij is inmiddels al in de studio gearriveerd. Maar we gaan nog eens even een lekker plaatje draaien van Cherra.

0: beter van Cilla Clay kunnen draaien van Sharon Lennon, mama. Vond deze ook wel eigenlijk leuk. En inmiddels zit Gerald te popelen om het een en ander te gaan vertellen. Want wat het weer wordt gaan worden, ik vertel wel dat regen, maar dat Gerrit veel beter kan vertellen. Goedemiddag.
1: Een hele goedemiddag. Dit is het weekend weerbericht. Mijn naam is Ger van Londen. Dit weekend in Breda ruim 20 graden met ook regenmatig zon. En het blijft tot zondagavond zo goed als droog zoals we nu voorstaan. Met een matige wind en de nachten zijn nog niet koud. Zondag moederdag en de Breda run. En ze hebben redelijk lenteweer met wel later dag kans op enkele buien. Tot zover het weekend weerbericht op Breda nu.

met een plaatje uit de jaren 80. Ik geloof uit mijn hoofd, 84 of zo. China Crisis en Wishful Thinking. En zojuist hoorde je Soul to Soul en Get Alive. Ik zat er trouwens een beetje naast volgens Ger met het weer. Ja, het wordt toch een mooie zondag. Nou ja, Daniel Boon gaat er in ieder geval over zingen. De titel inderdaad, Beautiful Sunday.

volgens mij een paar keer uitgekomen, dat plaatje. Sniff in the Years on Driver's Seat. Je hoorde de lange versie. Daniel Boone zat ervoor met Beautiful Sunday. Nou, ik hoop dat Ger gelijk gaat krijgen, want meestal heeft hij wel gelijk. Als ik het al een beetje zelf kunt doen. Hij deed het altijd beter wat dat betreft. De Weerman Gavelon. Volgende week hoor je hem uiteraard weer. Het is een eenmansvlieg. Die heeft maar één hitje gehad. Ze kwamen uit België.

0: singles, die komt destijds uit in het Nederlands en dan aan de andere kant in het Engels. Nou, ik heb deze keer voor de Nederlandse gekozen. Het is leuk als je een plaatje draait, dat je ook zelf kan kiezen of je de A of de B kant kan draaien dan in dit geval. Hè. Tijd voor Hans Kopier. Goedemiddag Hans.
1: Een hele goede middag Robert op deze zaterdag. Wat gaan we straks doen tussen 1 en 4 uur? In het eerste uur de straatvraag en de remix van de week. In het tweede uur een live uitvoering van de plaat en natuurlijk een straatvraag. En de top 10 gaan we behandelen uit de jaren 90. En welke, dat hoor je straks allemaal tussen 3 en 4 uur. En we draaien dan de nummers 3, 2 en 1 helemaal een non-stop voor je. Wat mij betreft nog even succes met je programma. En ik zal voor ons even koffie halen.
0: Ja, en dan ga ik ook weer verder. Hè. Bedankt en ik neem van de gelegenheid gebruik om afscheid van je te nemen. Zometeen veel plezier met Hans. Heel fijn weekend. En we spreken af volgende week. Tot dan. Dag.
2: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Breda Nu, partner van ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Rusland heeft volgens president Poetin destijds de wereld gered met de overwinning op Nazi-Duitsland. Hij zei in Moskou tijdens de viering van de Russische Dag van de Overwinning dat Rusland destijds de grootste bijdrage leverde aan de nederlaag van het nazisme. Ook haalde hij uit naar de NAVO in verband met de oorlog in Oekraïne. Volgens Poetin vechten Russische troepen daar tegen de agressieve macht van het hele NAVO-blok. Hij zei verder dat Rusland uiteindelijk zal overwinnen. Het festival Music On in Amsterdam is op het laatste moment afgelast. De gemeente trok de vergunning in nadat de omgevingsdienst negatief adviseerde over de veiligheid van de tentconstructies. Het festival zou vandaag en morgen in het Meerpark worden gehouden en was volledig uitverkocht. Volgens verschillende media werden er zo'n 20.000 bezoekers verwacht. De organisatie zegt geschokt en teleurgesteld te zijn over het besluit. Bezoekers worden nu opgeroepen om niet naar het festivalterrein te komen. Een 21-jarige Nederlandse backpacker ligt met mazelen in Panama-stad in het ziekenhuis, meldt het Panamese ministerie van Volksgezondheid. De toerist reisde de afgelopen weken onder meer door Costa Rica, Mexico en Guatemala. Kort na aankomst in Panama kreeg hij klachten als koorts, hoesten en een loopneus. De Panamese autoriteiten zeggen dat het gaat om een geïmporteerde besmetting en zien geen lokale uitbraak. Mensen die contact hadden met de Nederlander worden preventief gevaccineerd. En een passagiersvliegtuig heeft bij het opstijgen in het Amerikaanse Denver waarschijnlijk een persoon geraakt op de startbaan. Volgens luchtvaartmaatschappij Frontier Airlines ontstond er daarna rook in het toestel. Het vliegtuig brak het opstijgen direct af. Aan boord waren 224...

0: passagiers en 7 bemanningsleden. Alle inzittenden werden via de noodglijbanen geëvacueerd. De persoon op de startbaan raakte licht gewond, maar het is nog onduidelijk hoe diegene op die startbaan is terechtgekomen. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen knooppunt Del en de afrit Kerkdriel is de vertraging een half uur door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom bij Numansdorp nog een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West 20 minuten vertraging door politieonderzoek. Daar is de afrit dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
4: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
5: Goedemiddag. Dit is nou echt typisch Hans.

eerste natuurlijk Robert even bedanken voor het afgelopen uur succesnummers. En wij begonnen typisch Hans met Laura Pausini. En dat mooie nummer uit 1994 alweer. La Solitudinaire. Wat gaan we in dit uur doen van de drie? We hebben de straatvraag en we hebben de remix voor je klaarstaan. En dat is deze keer een hele mooie. En de tweede plaat, altijd Nederlandstalig, dus altijd raak.

Even lekker terug in de tijd met ABBA en Waterloo uit 1974 alweer. En daarvoor draaiden we de kast en Raak in de kast. Die ken je natuurlijk wel van die mooie live versie van In Nijedij. En die zullen we over een aantal weken maar eens even langs laten komen. Dat is wel eens ook leuk om die te draaien. We gaan terug naar 1987 en naar 1985. Twee platen weer achter elkaar. Maar je weet het, twee om twee de allerlekkerste gouden oude. De 70s, 80s en 90s. Hier is 5 Star.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: blijft natuurlijk een hele mooie plaat. Elton John en Nikita uit 1985. En daarvoor 5 Star inderdaad. En de Slightest Touch.
1: De straatvraag van deze week is...
0: Hoe zou jouw week eruit zien zonder auto?
2: Nou, ik heb er op zich niet zo'n probleem mee. Want wij reizen best wel vaak met de trein. Dus ik zou een weekje zonder auto zou ik wel volhouden. Maar ik ben gepensioneerd, dus ik hoef niet meer te werken. Dus dat scheelt natuurlijk ook.
3: Ik kan nog goed fietsen, dus dat vind ik niet zo erg. Ligt ook een beetje aan het weer af. Nou, ik zou hem er echt van mee redden. Ik zou het jammer vinden, maar meer ook niet.
4: En pakt u vaak de auto?
3: Te vaak eigenlijk voor kleine stukjes. Een goed voornemen is om dat niet meer te doen.
5: Net als nu ga ik te voet. Omdat dingen uit te sparen en het openbaar vervoer... proberen toch een beetje daarvan meer gebruik van te gaan maken.
6: Als de mobiliteit niet in orde is en zonder auto, ja, kom je nergens.
4: Gaat u vaak met de auto?
6: Ik moet wel, ja.
4: En wat vindt u van een autoloze zondag bijvoorbeeld? Wat ze misschien willen gaan invoeren?
5: Prima, lekker rustig.
4: Gaat u vaak met de auto?
5: Bijna nooit, alleen in het weekend, naar mijn ouders. Daar heb ik me voor nodig.
6: Het is, gebeurd in de jaren 70. En ik denk, ja, waarom niet een keer? Het geeft dus mensen een keer wel rust, hè?
2: Ja, het was vroeger ook. Als kind hebben wij het ook vaak meegemaakt dat er een autoloze zondag was. Dus ja, waarom niet? Mensen pakken dan ook misschien eerder de fiets.

gingen terug in de tijd, 1998, met Natalia en Bruglia en Thorn. En daarvoor hadden we de straatvraag natuurlijk. Hoe zou jouw week er zonder auto uitzien? Nou jongens, ik heb niet eens een auto. Ik heb gewoon een scooter. En ik moet zeggen, ik ben denk ik sneller met de scooter als iedereen met de auto.

De beste man is inmiddels natuurlijk al heel erg oud, maar muziek maken op podium doet hij niet meer. Maar wij hebben zijn muziek nog inderdaad in de computer staan. Phil Collins en I Wish It Would Rain Down uit 1989. Tijd voor de remix. En deze keer hebben we gekozen voor Mr. Michael Jackson.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Mr. Mister en QEA Elays uit 1986. En daarvoor hoorde je de remix van de week. En dat was natuurlijk Billie Jean van Mr. Michael Jackson. Tijd voor wat Nederlandstalige muziek. 1982. Henk en Henk, oftewel het goede doel. En was ik maar een gijzelaar.

En de laatste plaat alweer voor dit uur lag in handen van het goede doel. En oh, was ik maar een gijzelaar uit 1982. Het eerste uur zitten we erop. We zijn er zometeen weer naar de commercials, het nieuws en de verkeersinformatie. En dat allemaal na twee uur. Wat mij betreft, tot zometeen.

0: goedkoper wilt tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In en rond het aanmeldcentrum in Ter Apel is veel politie op de been vanwege aangekondigde demonstraties. Er zijn onder meer agenten te paard, motorrijders en busjes van de mobiele eenheid aanwezig. Bij het asielzoekerscentrum stonden enkele demonstranten met Nederlandse vlaggen te zwaaien. Omwonenden zeggen zich zorgen te maken over de veiligheid rond het complex. Actiegroep Defend Netherlands had bij het AZC een protest aangekondigd, maar zegt uiteindelijk niet naar Ter Apel te komen. De organisatie van het dancefestival Music On in Amsterdam probeert via de rechter alsnog toestemming te krijgen om door te gaan. Rond deze tijd dient het kort geding omdat de vergunning op het laatste moment is ingetrokken door de gemeente. Die zegt dat er een andere tent werd geplaatst dan waarvoor toestemming was gegeven. En daardoor kon de veiligheid van bezoekers en medewerkers niet worden gegarandeerd. Over ongeveer 1,5 uur doet de rechter uitspraak in de spoedzitting. Het Nederlandse cruiseschip Hondius vaart na aankomst op Tenerife morgen door naar Nederland voor desinfectie. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Een overleden Duitse passagier blijft voorlopig op het schip, net als een deel van de bemanning. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife om passagiers te evacueren. Ook Nederland zet een toestel in voor de repatriëring van opvarenden. De Spaanse autoriteiten noemen de evacuatie ingewikkeld. En in Spanje is mogelijk een tweede besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een vrouw uit Catalonië die uit voorzorg is opgenomen in het ziekenhuis. Zij zat in hetzelfde KLM-vliegtuig als de Nederlandse vrouw van 69 jaar die aan het virus is overleden. De Spaanse autoriteiten onderzoeken nu of de vrouw daadwerkelijk besmet is geraakt. Het Hantavirus kwam eerder aan het licht op het cruiseschip Hondius. Daar werden meerdere besmettingen en zeker 3 sterfgevallen gemeld. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen knooppunt Del en de afrit Kerkdriel is de vertraging 1,5 uur door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Numansdorp nog een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West 20 minuten vertraging door politieonderzoek. Daar is de afrit dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is...

1998 alweer. En welkom bij het tweede uur alweer op deze zaterdagmiddag. Het is vandaag inderdaad 9 mei in het jaar 2026. En wat gaan we in dit uur doen? We hebben nog een straatvraag en een live uitvoering van een plaat. En de tweede plaat natuurlijk, zoals je van ons gewend bent, altijd een Nederlandstalig. Hier is uit België, Clouseau uit 96 en de Nobelprijs.

Wouters natuurlijk als Clouseau en de Nobelprijs. Zo hoorde je hier op Breda Nu Radio, want daar luister je naar op deze zaterdagmiddag. Feel Good Radio en dat allemaal tot 4 uur sowieso. En deze plaat komt uit 1987. Ja, Crowded House en Don't Dream It's Over nu op Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: is a Man Eater, 1982. Daryl Hall en John Oates draaiden we hier op Brede Nu Radio. Inmiddels is het wel de hoogste tijd geworden voor...
1: De straatvraag van deze week is...
0: Wat zou jij doen met lege winkelpanden?
2: Afhankelijk van waar ze staan, zou ik ze misschien omveranderen in studentenpanden. Dan kun je de stad weer een beetje tot leven brengen.
3: Ik denk woningen van maken. Appartementen van maken.
4: Mode voor jongens, denk ik, want daar is heel weinig voor te vinden.
5: Ze verhuren aan mensen die woningen nodig hebben, denk ik.
6: Geen horeca, want die is er al genoeg.
7: Verbouwen en zoveel mogelijk in de oorspronkelijke stad.
8: Woonruimte van maken of goedkopere verhuren.

van Breukhoven, alias Vanessa, 1982. En dat heette Dynamite hier op Breder nu. En daarvoor de straatvraag. Wat zou jij doen met lege winkelpanden? Ik zou ze inderdaad, denk ik, voor studenten gaan gebruiken. Of zo verbouwen dat het woningen worden. Ik denk dat dat echt wel heel erg belangrijk is. Dat is mijn gevoel, laat ik het even zo zeggen natuurlijk. Gaan we gewoon verder of doen we gewoon even helemaal niks? We gaan gewoon verder natuurlijk zoals het hoort. Hier zijn de baby's.

0: De beste 70s, de beste 80s en de beste 90s draaien we iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 4. En dit kwam uit 1979 alweer. De Babies. And Every Time I Think of You. Ja. Ik zei ja.
1: Hey Hans, het lijkt me tijd voor de typisch Hans live-uitvoering.

kan zeggen wat je wil, maar deze man kan nog steeds ontzettend goed zingen. Simply Red was dat in de live-uitvoering. En daarvoor uit 1979 alweer de Babies met Every Time I Think of You. Zullen we wat Nederlandstaligs gaan draaien, wat we eerst niet konden draaien, maar nu in één keer wel.

Wanda, Roos en Jessica en Alles of Niets uit 1996. En het mooie is dat ik volg natuurlijk heel veel artiesten, et cetera, maar Linda en Jessica zijn weer volop aan het optreden met de liedjes van, ja, van weleer natuurlijk zonder Roos helaas. Die is natuurlijk veel te jong overleden. Maar het is leuk om die twee weer lekker bezig te zien. En voor mij hebben ze er nog heel veel plezier in ook. Nou, wat wil je dan nog meer? Muziek van Fleetwood Mac misschien?

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Creedence Clearwater Revival, alweer 1970. Oh, praat je toch over even 30 en 26, 56 jaar geleden. En Who Stopped the Rain? En van het een het uiterste gaan we eigenlijk een beetje naar het andere uiterste. Dan zeggen ze wel eens tegen mij, hou je van hardrock? Je zegt, nee, ik hou niet van hardrock. Wat ik wel af en toe mooi vind, dat zijn die ballads die ze maken. En een van die ballads, dat is deze. Hier is Metallica. Dat zou je niet verwachten op zaterdag. Hier is Nothing Else Matters.

een van die mooie rockballads. 1992, Metallica en Nothing Else Matters. En het kan allemaal hier in Typisch Hans natuurlijk op Bredeneu Radio. Ik denk dat we nog twee platen kunnen draaien voor het nieuws van 3 uur. Voordat we dan weer terug zijn. En een van die platen is deze. Een ex-nummer 1 hit uit 1987. Tony Esposito.

kan me nog als de dag van gisteren herinneren dat deze plaat van een nummer 1 stond. Tony Esposito heeft 1 of 2 hits gehad. En dit kwam natuurlijk uit 1987. Ik verslikte maar even. En dat heette natuurlijk Papa Chico. Het zit erop het tweede uur. We gaan even naar de commercials, het nieuws, de verkeersinformatie. Ik hoop dat het niet al te druk is op de wegen. En dan zijn we terug met het derde uur. En gaan we de top 10 behandelen. En draaien we de nummers 3, 2 en 1 non-stop achter elkaar. Tot zo.

0: te groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Dit is hoe relaxed het kan zijn om de file te vermijden. Reis spitsvrij. Vertrek ook eerder of later. Bespreek op je werk wat er kan. En wie weet zit jij dan straks ook zingend achter het stuur. La, la, la, la, la, la, la. Van A naar beter.
2: Ik zou zo graag nog één keer naar zee willen.
3: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
4: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
5: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
6: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn is teruggevonden in Polen. Dat heeft de politie bevestigd na eerdere berichten in Poolse media. De jongen werd 3 weken geleden als vermist opgegeven. Hij vertrok toen rond de middag met zijn fiets vanuit de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. Volgens de politie wilde hij vermoedelijk via Duitsland doorreizen naar Polen en ook mogelijk naar Rusland. Over de omstandigheden waarin Maxime is gevonden is nog niets bekend. De politie onderzoekt de zaak. In de Duitse hoofdstad Berlijn komt toch geen referendum over een grotendeels autovrije binnenstad. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen verzameld voor een volksstemming. Ze wilden het autoverkeer sterk beperken binnen de ringspoorlijn van de stad. Bewoners zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto mogen rijden. Voor onder meer hulpdiensten, taxis en mensen met een beperking waren er uitzonderingen bedacht. Maar tegenstanders vrezen economische schade. Het Nederlandse cruiseschip Hondius vaart na aankomst op Tenerife morgen door naar Nederland voor desinfectie. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Een overleden Duitse passagier blijft voorlopig op het schip, net als een deel van de bemanning. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife om passagiers te evacueren. Ook Nederland zet een toestel in voor de repatriëring van opvarenden. De Spaanse autoriteiten noemen de evacuatie ingewikkeld. En 2 activisten van de Global Sumud Flotilla komen vrij uit Israëlische detentie. Ze werden op 30 april opgepakt op zee en tegengehouden terwijl de vloot hulpgoederen naar de Gazastrook probeerde te brengen. De activisten zijn de afgelopen dagen in Israël verhoord en blijven daar nog kort vast, want volgens hun advocaten worden ze morgen vrijgelaten en dan later uitgezet. De Verenigde Naties en landen als Spanje en Brazilië hadden op hun vrijlating aangedrongen. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen knooppunt Del en de afrit Kerkdriel is de vertraging 30 minuten door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Numansdorp nog een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West 20 minuten vertraging door politieonderzoek. Daar is de afrit dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.
12: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
13: Goedemiddag. Dit is nou echt typisch Hans.

1997, de Keller Family en Fell in Love with an Alien. Ik zeg goedemiddag en welkom bij het laatste uur alweer van deze zaterdagmiddag 9 mei in het jaar 2026. Zometeen de top 10 die we gaan behandelen, maar eerst een Nederlandstalige plaat natuurlijk. De liefde.

je denkt, je hoort ik nou twee talen? Dan kan ik maar één ding zeggen. Ja, inderdaad. Het was een versie, zowel de Engelse versie en de Spaanse versie door elkaar heen van ABBA en Chiquitita. En daarvoor draaide ik eigenlijk speciaal voor iemand, Paul de Leeuw. En ik wil niet dat je ligt uit 1994 alweer. Ja. En van de jaren 90 gaan we gewoon weer terug naar de jaren 70. Oeh, 1976 met Billy Ocean.

0: Van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Leuke hit van Amos Roussel uit 1988 Time. En daarvoor Billy Ocean uit 1976. En Love Really Hurts Without You. Nog twee platen en dan gaan we de top 10 behandelen uit 1997. Welke week en welk jaar, dat hoor je zo meteen.

0: natuurlijk nog steeds een mooie plaat. 1984, nummer 1 hit voor George Michael. En de Careless Whispers draaiden we hier op Breda Nu Radio. Inmiddels is het wel de hoogste tijd voor de top 10 die we gaan behandelen. We gaan terug naar 1997, week nummer 10. Op nummer 10 komend van 3, daar staat de BN'ers voor BNN. Hij gaat voor C. Op nummer 9, daar vinden we de Mosselman met mossels. In de vierde week dat ze erin staan. Dan op nummer 8, blijft nummer 8 in de zevende week. Sarah Brightman en André Bocelli en Time to Say Goodbye. Dan hadden we Hakkebar met Supergabber. Die kwam nieuw binnen op nummer 7 in de eerste week. En 2 weken voor de Party Animals en We Like to Party ging van 11 naar nummer 6. Van 7 naar nummer 5, The Backstreet Boys, Anywhere From You. En op nummer 4 blijft nummer 4, Be Real, Busta Rhymes en Coolio. En nog een heel soortje artiesten erbij met Hit 'em High. En tot zover even de top. Ja, top 4 zullen we zeggen. Dus dat betekent dat we gaan draaien. De nummers 3, 2 en 1 non-stop achter elkaar. Lekker geniet ervan, want het is best een mooie top 3.
1: Goedemiddag.
2: Dit is nou echt typisch Hans.
1: Nummer 3.

Dat was hem dan, de top 3 van 1997, week nummer 10. Op nummer 3, komend van 5 in de vierde week, R. Kelly. And I Believe I Can Fly, had hij het maar geprobeerd. Op nummer 2 blijven staan, en Vogue met Don't Let Go Love. In de zesde week, 7 weken. En nummer 1 bleef nummer 1, No Mercy. En dat heette When I Die.

1981 waren natuurlijk de Bee Gees en The Ordinary Lives. Het gaat niet goed met Bonnie Tyler. Ze ligt namelijk in een kunstmatige coma nadat ze een spoedoperatie had gegaan. Dat allemaal te maken met een geperforeerde darm die ze had. En dat ze in coma houden, dat is voor de genezing. Dus laten we alsjeblieft hopen dat het goed met haar gaat. De 74-jarige zangeres natuurlijk. En wie is zij ook alweer? Zij is dit. En iedereen, ik denk bijna heel veel mensen die kennen dit nummer. Total Eclipse of the Heart.

ene laatste plaat die we helemaal konden draaien voor dit programma Typisch Hans op deze zaterdagmiddag 9 mei. En we wensen haar natuurlijk heel veel beterschap. Bonnie Tyler en Totally Eclipse of the Heart. Wij spreken elkaar weer volgende week natuurlijk zaterdag. Dan zijn we alweer een weekje verder tussen 1 en 4 uur. En mocht je een mooie plaat willen horen, je weet het. Je kan altijd even een mailtje sturen naar hans.kopier@bredanu.nl. Hans.kopier en kopier schrijf je met een C. @bredanu.nl. Dit is mijn laatste plaat. Ik zou zeggen, maak er een leuk weekend van. Geniet ervan. En graag tot volgende week.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen.

0: biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
1: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
2: Sporten alleen voor mensen zonder beperking? Natuurlijk niet. Kom in beweging met Uniek Sporten Thuis. De website voor en door mensen met een beperking. Dus ben je blind, heb je een prothese, een chronische aandoening of zit je in een rolstoel? Ga dan naar unieksporten.nl/thuis en krijg gratis toegang tot vele workouts. Speciaal.

0: zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In een flat in Vlaardingen zijn twee overleden personen gevonden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd aan de woning aan de Lissabonweg. Een bekende sloeg alarm nadat er geen gehoor werd gegeven. Eerst werd er ook gekeken naar mogelijke koolmonoxidevergiftiging, maar daar heeft de brandweer geen aanwijzingen voor gevonden. De identiteit van de twee slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Hoe lang ze al in de woning lagen, wordt nu nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft beloofd om Slowakije van energie te blijven voorzien. Dat zei hij tijdens een ontmoeting met de Slowaakse premier Fico in Moskou. Slowakije is nog altijd afhankelijk van Russische olie en gas. Fico is in Rusland voor de viering van de Dag van de Overwinning op 9 mei. Vandaag herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Fico was dit keer niet aanwezig bij de militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Die was soberder ingericht dan in voorgaande jaren. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn is teruggevonden in Polen. Dat heeft de politie bevestigd na eerdere berichten in Poolse media. De jongen werd 3 weken geleden als vermist opgegeven. Hij vertrok toen rond de middag met zijn fiets vanuit de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. Volgens de politie wilde hij vermoedelijk via Duitsland doorreizen naar Polen en ook mogelijk naar Rusland. Maxime maakte naar omstandigheden goed. Hij heeft in totaal ongeveer 1400 kilometer afgelegd in 3 weken tijd. En in de Duitse hoofdstad Berlijn komt toch geen referendum over een grotendeels autovrije binnenstad. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen verzameld voor een volksstemming. Ze wilden het autoverkeer sterk beperken binnen de ringspoorlijn van de stad. Bewoners zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto mogen rijden. Voor onder meer hulpdiensten, taxis en mensen met een beperking waren er uitzonderingen bedacht. Maar tegenstanders vrezen economische schade. Het weer is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen knooppunt Del en de afrit Kerkdriel is de vertraging een half uur door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Numansdorp nog een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West 20 minuten vertraging door politieonderzoek. Daar is de afrit dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stak, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen knooppunt Del en de afrit Kerkdriel is de vertraging een half uur door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Numansdorp nog een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West 20 minuten vertraging door politieonderzoek. Daar is de afrit dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: missen? Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Het Amsterdamse House Festival Music On gaat dit weekend definitief niet door. Dat besliste de rechter in een kort geding tussen de organisatie en de gemeente Amsterdam. De gemeente trok de vergunning in omdat een geplaatste tent niet was goedgekeurd. Volgens de rechter was dat besluit terecht vanwege zorgen over de veiligheid. Het festival zou zo'n 20.000 bezoekers trekken, maar is inmiddels afgeblazen. De organisatie zei dat er al maatregelen waren genomen om de risico's van de tent te beperken. In een flat in Vlaardingen zijn twee overleden broers gevonden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd aan de woning aan de Lissabonweg. Een bekende sloeg alarm nadat er geen gehoor werd gegeven. Eerst werd er ook gekeken naar mogelijke koolmonoxidevergiftiging, maar daar heeft de brandweer geen aanwijzingen voor gevonden. De identiteit van de twee slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Hoe lang ze al in de woning lagen, wordt nu nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft beloofd om Slowakije van energie te blijven voorzien. Dat zei hij tijdens een ontmoeting met de Slovaakse premier Fico in Moskou. Slowakije is nog altijd afhankelijk van Russische olie en gas. Fico is in Rusland voor de viering van de Dag van de Overwinning op 9 mei. Vandaag herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Fico was dit keer niet aanwezig bij de militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Die was soberder ingericht dan in voorgaande jaren. En in Hongarije is de pro-Europese conservatief Magyar geïnstalleerd als nieuwe premier. Zijn partij behaalde bij de verkiezingen een ruime meerderheid in het parlement. En daarmee komt er een einde aan de 16 jaar durende macht van premier Orbán, die de rechtspraak, de media en de LHBTI-rechten in het land heeft afgebroken. Magyar heeft veranderingen aangekondigd. De EU hoopt dat de nieuwe Hongaarse regering weer nauwer gaat samenwerken, zodat de bevroren miljardensteun kan worden vrijgegeven. Het weer zonnig en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen knooppunt Del en de afrit Kerkdriel is de vertraging een half uur door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Numansdorp nog een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West 20 minuten vertraging door politieonderzoek. Daar is de afrit dicht.
6: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stak, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen knooppunt Del en de afrit Kerkdriel is de vertraging een half uur door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Numansdorp nog een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West 20 minuten vertraging door politieonderzoek. Daar is de afrit dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft vandaag bij demonstraties rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel 3 mensen aangehouden. 2 werden erop gepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon identificeren. De protesten van zo'n 200 demonstranten verliepen verder zonder grote incidenten. In en rond Ter Apel was veel politie aanwezig vanwege mogelijke verstoringen van de openbare orde. Actiegroep Defend Netherlands had een protest aangekondigd, maar kwam uiteindelijk niet naar Groningen. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage heeft een grote winst geboekt bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij won meer dan 1000 zetels en wordt vanuit het niets de grootste in veel Engelse gemeenteraden. Ook de Liberal Democrats en de Green Party wonnen, terwijl de Labour-partij van premier Starmer juist enorm verloor, maar hij zegt niet op te stappen. Farage noemt het een historische politieke verschuiving en ook het einde van het traditionele tweepartijenstelsel. Het Amsterdamse House Festival Music On gaat dit weekend definitief niet door. Dat besliste de rechter in een kort geding tussen de organisatie en de gemeente Amsterdam. De gemeente trok de vergunning in omdat een geplaatste tent niet was goedgekeurd. Volgens de rechter was dat besluit terecht vanwege zorgen over de veiligheid. Het festival zou zo'n 20.000 bezoekers trekken, maar is inmiddels afgeblazen. De organisatie zei dat er al maatregelen waren genomen om de risico's van de tent te beperken. En in Hongarije is de pro-Europese conservatief Magyar geïnstalleerd als nieuwe premier. Zijn partij behaalde bij de verkiezingen een ruime meerderheid in het parlement. En daarmee komt er een einde aan de 16 jaar durende macht van premier Orbán, die de rechtspraak, de media en de LHBTI-rechter in het land heeft afgebroken. Magyar heeft veranderingen aangekondigd. De EU hoopt dat de nieuwe Hongaarse regering weer nauwer gaat samenwerken, zodat de bevroren miljardensteun kan worden vrijgegeven. Het weer zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij

0: Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Jen.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
2: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
2: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stak, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB, hoe kan ik je helpen?
5: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Op luchthaven Denver International Airport is een persoon omgekomen nadat hij werd geraakt door een opstijgend vliegtuig. Volgens de luchthaven was die persoon over het hek van het vliegveld geklommen en liep hij op de startbaan. Het toestel met bestemming Los Angeles kreeg na de botsing kort brand in een motor. Er waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord. Bij de evacuatie en uitwijkmanoeuvre raakten 12 mensen gewond, van wie er 5 naar het ziekenhuis moesten. De startbaan blijft voorlopig dicht. De politie heeft vandaag bij demonstraties rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel 3 mensen aangehouden. 2 werden erop gepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon identificeren. De protesten van zo'n 200 demonstranten verliepen verder zonder grote incidenten. In en rond Ter Apel was veel politie aanwezig vanwege mogelijke verstoringen van de openbare orde. Actiegroep Defend Netherlands had een protest aangekondigd, maar kwam uiteindelijk niet naar Groningen. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage heeft een grote winst geboekt bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij won meer dan 1000 zetels en wordt vanuit het niets de grootste in veel Engelse gemeenteraden. Ook de Liberal Democrats en de Green Party wonnen, terwijl de Labour-partij van premier Starmer juist enorm verloor, maar hij zegt niet op te stappen. Farage noemt het een historische politieke verschuiving en ook het einde van het traditionele tweepartijenstelsel. En de Amerikaanse president Trump ligt onder vuur vanwege zijn banden met cryptobedrijven. Volgens critici lopen de privébelangen en de politiek onder Trump steeds meer door elkaar. De president zou met zijn zakenpartner Steve Witkoff al honderden miljoenen dollars hebben verdiend aan cryptomunten. Investeerders in Trumps cryptoprojecten kregen onder meer toegang tot exclusieve bijeenkomsten op zijn landgoed. Experts waarschuwen nu voor belangenverstrengeling en mogelijk buitenlandse invloeden in het Witte Huis. Het weer zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bijna 30 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders en passagiers uit andere landen. Het schip zelf vaart later door naar een Nederlandse

0: passagiers te repatriëren. De Schotse premier John Swinney wil dat Schotland voor 2029 onafhankelijk wordt om te voorkomen dat Nigel Farage een Schots referendum kan tegenhouden als hij de Britse premier wordt. Swinney deed die uitspraak tijdens een bijeenkomst in Edinburgh. Zijn partij, de Scottish National Party, bleef wel de grootste in Schotland, maar de rechtspopulistische partij Reform UK van Farage boekte ook daar flinke winst. Volgens Swinney moet Schotland daarom snel zelf over zijn toekomst kunnen beslissen. Op luchthaven Denver International Airport is een persoon omgekomen nadat hij werd geraakt door een opstijgend vliegtuig. Volgens de luchthaven was die persoon over het hek van het vliegveld geklommen en liep hij op de startbaan. Het toestel met bestemming Los Angeles kreeg na de botsing kort brand in een motor. Er waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord. Bij de evacuatie en uitwijkmanoeuvre raakten 12 mensen gewond, van wie er 5 naar het ziekenhuis moesten. De startbaan blijft voorlopig dicht. En op het cruiseschip Caribbean Princess zijn meer dan 100 passagiers ziek geworden door een uitbraak van het norovirus. Ook 13 bemanningsleden raakten besmet, zo meldt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. De opvarenden kregen klachten als diarree en braken en zijn geïsoleerd. Het schip vaart momenteel in het Caribisch gebied en is onderweg naar de Bahama's. De cruise begon eind april en eindigt maandag in Florida. Norovirusuitbraken komen vaker voor, met name op grote cruiseschepen. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: Hallo, ga

0: best lief van hem, hoor. Je hoeft jezelf niet in elkaar te slaan van hem. Please don't beat yourself up. Jai Boots op de radio. Nou, lekker liedje eigenlijk.
1: Ja.
0: En toch alweer een paar jaar oud. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering HWTNS. Leuk dat je erbij bent. Het is 8:08 op de zaterdagavond. Het is de 9e van de maand mei.
1: Correcte constatering.
0: Ja, correcte constatering. En is altijd een leuke dag.
1: Ja, de maand mei komt weer voorbij.
0: Ja, morgen moederdag.
2: Je moeder.
0: Ja, dus alles wat je zegt is je moeder vandaag natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, zo hoort het, hè, dat weet je ook. Wat hebben we nog meer? De nieuwe show, dat sowieso.
1: Ja. En een vergadering.
0: Ja, ga je gang.
1: Bij deze geopend. We hebben live muziek, namelijk in de vorm van Marie-Lisa. We hebben de brede update, we hebben geen popnieuws. We hebben een Mien Dobbelsteen.
0: Oh, ja, ja.
1: Ja, we hebben weer een nieuwe editie van Mien Dobbelsteen.
0: Ja, ga verder.
1: En we hebben een vergeten liedje.
0: Een vergeten liedje? Oh, dat vind ik wel leuk, inderdaad.
1: Zodat we die gewoon
0: niet meer kunnen vergeten. Dan, zeg
1: ja,
0: maar.
1: Of juist wel.
0: Of
1: want
0: juist heel graag.
1: Ons.
0: Ja, daar heb je ook wel een punt, inderdaad. Vorige week hebben we best wel veel items gedaan, ook nog trouwens. En we moeten het even hebben nog over een paar dingetjes. Moeten het nog even hebben, denk ik, over wat ik van de week gedaan heb. Gisteren bijvoorbeeld.
1: Misschien ook hebben over wat er volgende week te doen is.
0: In de stad? Kunnen we ook nog even over hebben, inderdaad. En een vooruitblik op wat voor de artiesten nog komen.
1: Ik heb ook nog wel wat. Iets wat wij over 2 weken gaan doen.
0: Sorry?
1: Iets wat wij over 2 weken gaan doen.
0: Over 2 weken? Gaan we dan wat doen?
1: Dan gaan we wat doen.
0: Heb je nieuws over? Nou, vind ik mooi.
1: Ja, heel cryptisch.
0: Heel cryptisch.
1: Zelfs voor jou.
0: Nou, ik denk dat ik wel weet wat je bedoelt, maar wat het nieuws erover is, dat weet ik nog niet.
1: Oh, dat weet ik ook niet.
0: Ga jij me straks vanzelf. Nieuws moet je zelf maken, heb ik altijd.
1: Ja.
0: Dus als er iemand even zo vriendelijk wil wezen om de nieuw geplaatste Dixie, die al 3 keer is afgefikt, om die weer in de fik te steken, dan hebben we weer nieuws gemaakt.
1: Ja,
0: denk ik
1: dan, wel. Dan kunnen we weer even langs.
0: Ja,
1: hoor,
0: dat bedoel ik.
1: Met liefde trouwens, hoor, langskomen.
0: Alleen houdt die verhuurfirma houdt er niks van over in dit
1: geval. Nee.
0: Ik stuurde net al een bericht naar iemand die er werkt. Ik zei, bij jou er geen Dixies over.
1: Ja, maar ik snap het wel. Die man die dacht, ik denk dat ik niks zie.
0: Nou,
1: omdat ik vast zit op een Dixie.
0: Ik denk dat het gewoon een boze buurman is, weet je wel.
1: Hey, buur.
0: De buur van Sesamstraat, dat is ook
1: hey, buur.
0: Ajeto.
1: Ajeto, buur. Heb je nou die dingetje in brand gestoken?
0: Ajeto, dat heb ik gewoon gedaan, hè?
1: Nou, het is niet gewoon.
0: Wees welkom bij HWTNS. Tot 11 uur zijn we bij je.

0: Best luid voor een band die best stil heet.
1: Ja, nou, in een
0: shut off the lights.
1: Vind je het ook niet een beetje overdreven? We hebben hier gewoon automatische verlichting. Daar hoeven we zelf niet
0: aan. Ja, inderdaad. We hoeven helemaal niks te doen, man.
1: Nee, dus ik weet niet waar ze zichzelf mee bemoeien. Maar goed, het zal allemaal wel. Ja. Van harte welkom, hè, zeg maar dan. Tegen die gasten. Ja. Dan gaan lekker daar zitten in een hoekje. Hebben we weinig last van je.
0: In een hoekje.
1: Dus in een hoekje, ja, dat is het wel een beetje. Hey, kijk hoor, Marie-Lisa die was volgens mij een soundchecker, toch?
0: Dat klopt.
1: Ja, even een klein stukje. Zo even meeluisteren.
0: Dat is helemaal correct.
1: Oh, dit is... Am I lost? Oh, dit klinkt lekker. Picking up
0: the pieces back again, so the puzzle can be
1: solved.
0: Ik ben benieuwd.
1: Ja, nou, ik ook. Dus,
0: En dan is dit nog maar de soundcheck.
1: Dit is nog maar de soundcheck. Dus straks hebben we daar veel meer van. Marie-Lisa dus vandaag te gast in de studio. En die staat op de speelplaats alvast een heel klein beetje te soundchecken. Dus straks horen we daar veel meer van.
0: Ik ben benieuwd.
1: Nou, anders ik wel. Hey, gisteren ben ik nog ergens geweest. En dan zou je zeggen, ja, je komt iedere dag wel ergens. Dat is ook
0: wel
1: waar.
0: Laat maar raden. Jij bent bij de Heer Wander geweest.
1: Ja, die heeft zijn album gepresenteerd. En,
0: he was wandering around.
1: Nou, zeker. Ik heb... daar ook nog even gesproken trouwens met iemand die binnenkort in de show langskomt. Daarover later meer. Die deed zijn voorprogramma, dus vandaar. Francesco Daniel.
0: Oh.
1: Ja, laat ik zo meteen even van horen, want die heeft een nieuwe single uit. Die wil ik je even laten horen. Die is echt leuk. En Joost heeft dan zijn album Wilde Haren gepresenteerd. En met het tempo waarop hij muziek heeft uitgebracht. Nu zeg maar, wordt het volgende album waarschijnlijk Grijze Haren, heeft hij zelf ook gezegd. Dus dat scheelt, dan mag ik het herhalen. Of kaal, zei hij. Dat kan ook nog, dat weet je nooit. Maar... zijn woorden, hè? Ik herhaal ze alleen. Ik mag het dan herhalen natuurlijk, hè? Dat snap je. Maar het was leuk. Leuk dat je vraagt, het was leuk. En hij heeft ook een heel mooi duet gemaakt. Dat is nog niet te vinden online, zeg maar. Maar dat wordt wel een single die hij gaat uitbrengen. En ik kan je vertellen, gisteren heb ik het gehoord. En ik kan een fragmentje, maar dat is echt maar heel kort. Kan ik vanaf mijn telefoon even laten horen?
0: Dat klinkt niet verkeerd.
1: Even kijken hoor, dat staat hier. Het is echt maar een paar seconden, maar dan heb je wel een klein beetje een idee. Komt-ie? Hoor je het een beetje?
0: Ja, het was te horen.
1: Ja, het is heel zachtjes dat je het even hoort, maar het is echt heel goed. Het is een duetje samen met Roxy Jasper. En dit moet je gaan checken, dit wordt een hit. Dit is tenminste, het heeft hitpotentie, laat ik het zo zeggen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Maar het album van Joost is uiteindelijk uitgekomen. Het album heet Wilde Haren. En kan je vanaf nu eigenlijk overal streamen. Ik zal straks nog wel even wat van hem draaien. Is wel leuk, denk ik.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Jazeker.
1: Moeten we alleen nog even kijken welke we van hem doen. Dus,
0: Ik ben benieuwd.
1: Ja, dan komt zo meteen vanzelf, denk ik. Zo meteen ook een brede update. Die komt er ook alweer aan. Dus we zijn eigenlijk lekker bezig. Wil je zeggen dat hij er niet aan komt?
0: Jawel.
1: Een beetje verbaasd te kijken.
0: Jawel, maar het is alweer die tijdje.
1: Ja, we gaan harder dan wat je denkt.
0: Ja.
1: Deze show vliegt voorbij.
0: Ik wou net zeggen, een beetje peper in je reet.
1: Dat is ook wel lekker, want ik wil ook graag
0: naar huis. Een soort van Red Hot Chili Peppers.

0: Toch wel een mooie boodschap aan alle haters, zeg maar, deze bladen. Fuck you van Lily Rose Ellen, zo heet ze eigenlijk. Ik weet niet of je dat wist, maar dat is er eigenlijk een naam.
1: Lily Rose Ellen.
0: Dus zometeen moeten we, want jij zei dat, en ik denk dat ik inmiddels begrijp wat jij bedoelt. Volgende week is natuurlijk Breda Jazz Festival.
1: Ja!
0: Reken maar van jazz.
1: Reken maar van jazz.
0: Dat wordt leuk. Ik ben benieuwd hoe dat gaat worden.
1: Dus, anders ik wel.
0: Gaan we straks even over hebben, want daar staat nog wel een hele leuke artiest op dat festival, heb ik gezien. Meerdere, denk ik, maar eentje sowieso. Dus dat straks, maar eerst nog even aan voor Shaggy. Ik ga er even eentje draaien, hoor. It wasn't me.

0: moet je even voorstellen dat je vroeger dan je ouders dat die mee zouden luisteren naar de muziek die je had. En dat deze plaat er voorbij kwam. Ik praat dan over 1997. Shaggy, It Wasn't Me. En in 1997, als je daarmee zat te luisteren, dat je dit hoorde. Dat je bij jezelf zoiets had van... Ah ja, leuk. Maar waar gaat het over? Wil jij het uitleggen aan de mensheid?
1: Ik zou het niet weten.
0: Ik zou het niet weten ook echt. Nou, ik wel. Iets met een keukenvloer en gekke dingetjes erop doen.
1: Dan,
0: ja, zeg maar horizontale dansen. Ja, dus daar gaat het eigenlijk een beetje over het liedje. En in de douche en allemaal heel erg. En één keer in die tijd was het dat hij nuchter was. Voor de rest was hij altijd dronken, denk ik dan. Ik heb geen idee, maar dat is wel waar het over gaat. Het liedje. Nooit opgevallen. Nou, dat klinkt heel enthousiast. Eens even kijken. Inmiddels is het bijna 3 minuten over 8:30. Jongen, we lopen nu al de tijd zwaar voorbij inderdaad. Het een brede update met niemand minder dan Damien van Gagedonk. Geschreven door Alexander Rockven.
1: Bij een Dixie aan de Maarten de Vriesstraat is opnieuw brand gesticht. Vrijdag was op deze locatie ook al een mobiel toilet doelwit van vandalen. De brandweer was snel te plaatsen, maar kon niet voorkomen dat de Dixie volledig uitbrandde. Sinds maart zijn de toiletten regelmatig het doelwit van vandalen.
0: Dikke vandalen of dun?
1: Een van de twee. De Prinsenhaagse Vrijmarkt komt er weer aan. Het evenement leek vorig jaar te worden beëindigd, maar dankzij een nieuw bestuur kon het nog even voortbestaan. De bezoekers gaan vrijwel niets merken van de bestuurswissel. Met ongeveer 600 verkoopplekken is de Vrijmarkt een van de grootste van de provincie.
0: Ga je mee? Gaan we er naartoe?
1: Ik ga er naartoe. Ik moet zelf spelen. De eindexamens zijn begonnen en op Markenhagen beginnen de leerlingen dit jaar tussen de planten. Uit onderzoek is gebleken dat planten de concentratie en focus verhogen en vervolgens stress verlagen. Samen met de bloemen- en plantensector is daarom de examenhal versierd. Als dit als een succes wordt ontvangen, dan wordt dit vaker opgezet.
0: Je zou maar net allergisch zijn ervoor of hooikoorts hebben of dat, zoiets.
1: Hoi, kort. De politie heeft een 56-jarige bestuurder van een brommer opgepakt. Hij reed met zijn voertuig over de A58. Schijnt niet te mogen trouwens.
0: Oh, okay.
1: De politie noemt de actie levensgevaarlijk en was er niet van gediend. De man was onderweg van Roosendaal naar Breda, maar raakte de weg kwijt. De man heeft een boete gekregen voor het rijden zonder rijbewijs en het rijden op een snelweg met een voertuig dat niet harder kan en mag dan 60 km/u.
0: Die man was sowieso een beetje de weg kwijt volgens mij dan. Laten we eens kijken naar het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en losse wolken. Geleidelijk op, waarna brede opklaringen volgen. In de nacht zijn er heldere perioden en enkele wolkenvelden bij minimaal van 7 tot 10 graden. Morgen start droog met wolkenvelden en zon. Vooral in het zuiden kan overdag al een lichte bui voorkomen, maar op veruit de meeste plaatsen verloopt de dag droog. Het wordt 13 tot 19 graden. Morgenavond stijgt de kans op buien vanuit het zuiden en kijkt u even meer mee op de weerkaart. Dan ziet u namelijk dat het allemaal een beetje geldt, vooral voor Limburg, Brabant en Zeeland. Het verkeer van de ANWB.
1: Yes. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt het Vonderen en Weert Noord. Wegwerkzaamheden, daar is het op dit moment dicht. Op de A50 Os richting Eindhoven tussen Veghel en industriegebied Eckersrijd, vanwege wegwerkzaamheden dicht. En op de A58 Breda richting Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot vanwege wegwerkzaamheden dicht. Tussen 's-Hertogenbosch en Tilburg is een defecte trein. Daardoor rijden er op dit moment geen treinen. Het duurt in ieder geval tot 9:15, maar de NS kennende tot minimaal dinsdag. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Toch wel lekker deze hoor. Shaft and Sway hoorde je hier bij Brennu. Hey, Damien, was jij nou net even...
1: Hallo, ik hoor mijn naam.
0: Ja, was jij net even lekker bezig met de camera?
1: Ja, ik was even aan het kijken of dat die goed stond.
0: Ja, we waren hier even tegelijkertijd aan het kijken of de schakeling werkte. Dus we hebben jou ongeveer een paar minuten in beeld gehad met de microfoon. Zwaaiend. Dat was wel
1: ja,
0: leuk.
1: Ik was even wat dingen aan het checken en ik was met die microfoon
0: oh,
1: aan het zwaaien.
0: Check one, check two, check three. Ja. Leuk. Ging dat goed?
1: En kijk of dat de audio ook werkt. Dat is niet onbelangrijk.
0: Oh ja, ja, dat is inderdaad wel belangrijk. Want anders zit Marie-Lisa hier voor niks natuurlijk. Ja. Dus misschien ook niet op natuurlijk. Goeie avond trouwens, Marie-Lisa.
2: Goedenavond.
0: Leuk dat je er bent. Laten we daar eens mee beginnen.
2: Ik vind het heel leuk.
0: Helemaal vanuit het verre Den Bosch.
2: Ja, klopt.
0: Je bent de Bossenbol alleen vergeten, zie ik.
2: Oh jee. Ja, die had ik mee moeten nemen.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Top en terug. We zien je zo weer.
2: Verdorie, ja.
1: Even op en neer.
0: Ja, dat zijn wel de echte die je daar haalt. Dus dat moet ik toch...
2: Ja, klopt. Ja.
0: Eet je die dan ook regelmatig? Het heeft niks met muziek te maken, maar ik vind het wel leuk om te weten.
2: Ja, nou, het is niet dat ik zomaar elke week denk... ik loop nu naar Jan de Groot en ik ga een bossenbol kopen.
0: Ik zou dat toch doen,
2: maar
0: wij
2: hebben
0: zeker
2: wel,
0: nu.
2: Wij hebben wel eigenlijk altijd wel op verjaardagen... of andere leuke dat samen zijn momentjes... dat er wel bossenbollen op tafel staan.
1: Maar moment, ik ga dit heel even kapen. Hoe eet je nou fatsoenlijk een bossenbol?
0: Ja, hoef je niet te kapen. Steeds... Dat was namelijk ook mijn vraag.
1: Ja. Oh ja. Sorry, we gaan het dadelijk over jou hebben, Pedro.
0: Ja,
1: maar dit vind ik even belangrijk.
0: Muziek, maar dit vinden wij, je ziet het niet aan ons, maar we houden van eten.
2: Ja, er zijn heel veel verschillende manieren. Je kan vanuit binnenuit beginnen en heel die bossenbol uithollen met je vork. Mm-hmm. Of je begint gewoon netjes met mes en vork. Maar er zijn ook mensen die hem gewoon lekker in het vuistje pakken. En gewoon, gewoon zo eten
0: Je zit alleen helemaal onder de chocolade.
2: Ja, dan zit je wel onder de chocolade. Ja. Ja. Er is geen manier van netjes een bossenbol eten.
0: Nee.
2: Die is er niet.
0: Nee,
1: oh, nou dan, oké. Okay.
0: Nou, dus, nou ja, volgende keer...
1: Dacht, we gaan nou eindelijk de doorbraak horen, maar dat valt dan toch tegen.
0: Ik weet goed gemaakt, als ik nou weer een keer in de bos ben, neem ik ze mee.
1: Amen, ja.
0: Ik kom er niet heel vaak, maar toch, ik kom er wel eens. Dus,
1: wel eens, ja.
0: Ja, nee, één keer in zoveel tijd kom ik.
1: En benieuwd.
0: Dus kom maar goed.
1: Ik zie hem over 3 jaar wel verschijnen.
0: Nee, dat is ook goed.
1: Jouw kennende.
0: Vergeet
1: dit ga je vergeten.
0: Dat denk ik
1: maar
0: ook,
1: maakt niet uit.
0: Goed, laten we het vooral hebben over je muziek. Ik zei het al, je komt uit een bos. Hoe lang ben je al bezig met muziek eigenlijk?
2: Nou, ik weet eigenlijk wel dat ik sowieso al eigen liedjes schrijf vanaf dat ik 14 jaar oud ben. Mm-hmm. Dan moet ik even heel snel rekenen. Dat is inmiddels... Ik ben 15 jaar. Ja, nee, even denken hoor. Ik ben nu 27, dus dat betekent dat 13 jaar geleden is al. Ja.
0: Toch alweer eventjes bezig, zeg
2: ja,
0: maar.
2: Ja, ik ben eigenlijk al, zolang ik weet, ben ik echt bezig met muziek.
0: Waar komt die liefde voor muziek vandaan?
2: Ik weet het niet. Ik ben gewoon zo begonnen met eigenlijk mijn gevoel uit op papier op een of andere manier. En daar kwamen liedjes uit. En ik keek ook altijd al heel erg op naar Amerikaanse artiesten vooral.
0: Oké, en bijvoorbeeld daarin?
2: Ik vind Adele heel erg tof. Ja. Amy Winehouse ben ik heel erg fan van. Ariana Grande, dat was wel, wel mijn pop-idool nog steeds.
0: Ja.
2: En het gaat wel echt richting de pop-rock kant waar ik heel erg fan van ben. Ja.
0: Hoe kom je daarbij? Ik bedoel, is dat vanaf huis meegegeven? Of juist helemaal niet? Dat kan ook natuurlijk nog, hè?
2: Nee, ja, eigenlijk is meer vanuit mijn jeugd meegegeven de blues en soul kant.
0: Okay,
2: eigenlijk ook een beetje jazz. Dan hebben we het over een Tina Turner of een Aretha Franklin. Een beetje dat soort artiesten.
0: Maar ja, weet je, Aretha Franklin, als je dan respect hebt bijvoorbeeld... dan gaat ook alweer richting de
2: Rocky
0: vibe erin.
2: Ja,
0: beetje,
2: dat klopt. Ik denk dat ik gewoon van al die artiesten de pop-rock kantjes heb geplukt.
0: Want Amy Winehouse noem je net, dat is ook alweer wat meer richting die...
2: Ja, is wel meer jazz ook, maar zij heeft ook natuurlijk gewoon een popkant.
0: Ja,
2: maar pop is ook heel breed natuurlijk.
0: Ja, dat is wel waar.
2: Ja, is heel breed.
0: Muziek is sowieso, weet je, ik zeg wel eens van, joh, we moeten het in een hockey stoppen. Dat is namelijk, Nederland is een hockeysland.
2: Ja.
0: Maar waarom zouden we dat eigenlijk doen? Want muziek is gewoon echt wel heel breed. Hè?
2: Ja, muziek is gevoel.
0: Ja, muziek is echt gevoel. Dat denk ik ook inderdaad. En zijn er dan bepaalde nummers waar dat jij dan zelf heel erg blij van wordt altijd? Of wat dat je inspireert, bij wijze van spreken. Ik bedoel, we hebben net wel wat artiesten genoemd, maar er zijn bijvoorbeeld bepaalde tracks die je kunnen inspireren natuurlijk.
2: Oeh, ik vind het een hele moeilijke vraag, want ik
0: graag
2: heb echt... dankjewel.
0: Daarom zit ik hier en jij daar.
2: Nummers die mij inspireren. Ik heb niet echt specifiek een nummer waarvan ik al jaren ervan heb van dit is het. Dit is mijn favoriete nummer.
0: Heb je geen extreme favoriet daarin?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Oh, dat is ook wel leuk.
2: Sorry?
0: Dat is ook wel leuk.
2: Ja, ja, het verschilt gewoon heel erg. De ene periode heb ik weer een ander bepaald soort genre van een nummer dat ik vet vind. En er is niet echt één specifiek nummer.
0: Er is niet één nummer wat je zegt van...
2: Er is er eentje die ik toch wel heel vaak luister. Mm. En dat is helemaal niet mijn muziekgenre wat ik zelf maak.
0: Geeft niet.
2: Maar dat is het liedje Voila. Dat vind ik zo prachtig nummer.
0: Ja. Wat dat toen op het Songfestival was, bedoel je. Ja, dat was ook echt heel goed gedaan.
2: En ik heb eigenlijk een beetje een hekel aan Frans.
0: Ja, nou, kunnen we elkaar de hand schudden?
1: Wij ook aan Frans.
0: Ik vind het een verschrikkelijk land.
2: Nou, ik ben blij dat jullie het met me eens zijn. Ik vind het een verschrikkelijke taal.
1: Nee, het ding is, Marco, het is veel simpeler. Frankrijk, supermooi land. Het is alleen jammer dat de Fransen wonen.
0: Ja, ja. En het ligt in de weg als je naar Spanje toe wil.
1: Ja.
0: Dus, maar
2: het liedje Voila, elke keer weer kippenvel als ik het luister.
0: Ja, ja, dat zit ook wel heel goed in elkaar. En ook,
2: klopt.
0: Ik weet niet of je het verhaal wel eens gehoord hebt. Die cameraman die daar de hele tijd omheen draaide. Dat was één shot. Hè. Dat was echt gewoon letterlijk. Ja, dat was letterlijk één shot wat ze gemaakt hebben. En die plaat is uiteindelijk goud geworden. En toen heeft de cameraman die dat shot gemaakt heeft, die heeft een van die gouden platen ontvangen van de zangeres.
2: Wow.
0: Zo van, jij hebt hier mede aan bijgedragen, dus bij deze krijg je die.
2: Oh, wat tof.
0: Ja, dat is wel heel grappig. Dat, ja. Een dingetje wat niet heel veel mensen hebben
2: gehoord.
0: Dat is
2: wel een leuk feitje om te weten.
0: Ja, dus echt, die was zo dankbaar voor dat shot toen de tijd. Muzikaal gezien, we weten nu een beetje waar je vandaan komt. Wat dat je dingetjes zijn. En hoe lang je al bezig bent met muziek.
2: Ja.
0: Zelf muziek schrijven, is dat iets moeilijks voor jou?
2: Voor mij absoluut niet.
0: Nee. Waar haal jij je inspiratie vandaan dan daarin?
2: Ik haal inspiratie uit alles wat ik in het leven meemaak. Bijvoorbeeld vanuit mijn jeugd, wat ik vroeger heb meegemaakt. Of waar ik op het moment zelf misschien last van heb. Dan schrijf ik het van me af.
0: Okay.
2: Dat is eigenlijk voor mij een manier om een beetje mijn hart te luchten.
0: Ja. Therapeutisch werkt het, hè?
2: Dat is wel echt zo. Het is dus echt een soort therapiesessie voor me. Maar ik kan ook zo een nummer schrijven. Is niet vaak gebeurd, maar ik kan wel een nummer schrijven waar ik totaal geen betekenis achter heb uit mijn eigen leven. Nee.
0: Maar wat je wel uit je eigen leven schrijft, is dan ook gelijk autobiografisch, neem ik een beetje aan.
2: Ja, klopt. Ja. En daar heb ik ook wel een grote hechtenis aan die liedjes.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik kan ook bijvoorbeeld een film kijken of mensen op straat, weet ik veel, er gebeurt iets. En dan haal ik daar ook weer inspiratie uit.
0: Oké. Nou ja, goed. Je zegt net, ik hecht dan aan die liedjes, zeg maar, die over mijn eigen leven gaan. Is daar een verschil tussen? Want ik bedoel, je schrijft alles wel zelf. Dus is daar een groot verschil tussen? Tussen iets wat echt autobiografisch is? Hoe moet ik dat gevoel vertalen? In wat voor opzicht?
2: De liedjes die echt vanuit mijn eigen perspectief zijn geschreven in een gebeurtenis uit mijn leven. Dat is voor mij ook een soort looppad in mijn gedachten. Ik heb daar een liedje voor geschreven. Ik heb daar mijn gevoel in geuit. En dan voelt het toch als een soort kindje wat ik bij me heb. Dat klinkt echt heel zweverig.
0: Ik vraag eigenlijk ook altijd aan artiesten die dan zoiets vertellen. En ik ga deze vraag dus ook aan jou stellen. Van joh, dan heb je dat op de wereld gebracht, dat liedje. Het gaat over je eigen gevoel. Het gaat over je eigen ik. Vind je het dan niet moeilijk om dat met de wereld te delen? En is het dan niet een beetje alsof je naakt in één keer staat voor een heel publiek?
2: Dat is wel zeker het geval.
0: En hoe ga je daar dan mee om?
2: Nou, sinds kort ben ik begonnen met ook de betekenis achter mijn liedjes vertellen op mijn socials.
0: Oh, leuk.
2: Maar eigenlijk had ik eerst altijd liever dat niemand wist waarover het ging. Dat ik dat alleen zelf wist. En dat iedereen gewoon vanuit zijn eigen belevenis zijn eigen verhaal maakte in dat liedje.
0: Nou kan dat natuurlijk sowieso nog steeds.
2: Dat kan sowieso nog steeds. Dat gebeurt ook heel vaak. Maar ik ben wel sinds kort begonnen met vertellen over wat het voor mij betekent. En daar heb ik af en toe zo nu en dan wel last van. Tenminste, vind ik moeilijk om te doen.
0: Ja, moeilijk om te doen. Ja. Dat lijkt me inderdaad het goede woord ervoor.
2: Ja.
0: Ben je toevallig, ik noem het maar gelijk, ik wil het eigenlijk voor het volgende uur bewaren. Maar joh, we zijn er toch zo lekker aan het lullen, dus dan kan dit er ook nog wat bij. Je komt een beetje, ik noem het maar, uit de stal van Gossen.
2: Uit de wat?
0: De stal van Gosse Bosma. Daar heb je een band mee op
2: dat
0: een
2: klopt.
0: Of andere manier. Ja.
2: Ja, ja.
0: Hoe zit die connectie? Want ik bedoel, hij is er nu vanavond ook bij. Maar hoe zit die connectie?
2: Nou, dat is wel een heel leuk verhaal. Want eigenlijk heb ik eerst contact gekregen met Marvin, zijn compagnon.
0: Mm-hmm. Ja.
2: En toen heb ik daar via Marvin dus Gosse mee leren kennen. En dat is gewoon via, ja, heel simpel, een DM'tje op Instagram gebeurd.
0: Oké.
2: Ja.
0: Maar goed, Gosse, dan vraag ik het even aan jou. Wat doe jij op dit moment dan voor Marie-Lisa?
3: Samen met Marvin, die hier ook is, wij doen gedeeltelijk het labelwerk.
0: Okay.
3: Wij maken samen met haar de muziek en we zorgen dat de content op peil is en dat ze gewoon vooruit gaat in de carrière.
0: Ja. En volgens mij gaat dat best redelijk, als ik me niet vergis. Daar komt er één keer Tommy Lips langs. Iedereen komt hier. Het is een komen en gaan van sterren. Ongelooflijk. Hoe heet het? Mijn vraag was dus, jij doet dan zeg maar de promotie een beetje, laat ik het zo maar noemen. Is het dan ook zo dat nu voor jou in één keer harder loopt dan dat het liep? Laat ik het dan zo vragen.
2: Het loopt wel harder dan het liep, maar we zijn wel gewoon als team met z'n drieën echt nog op zoek naar wat werkt het beste, wat kunnen we het beste doen. Maar dankzij hun sta ik nu wel hier bij deze radio.
0: Is dit je eerste radio gig trouwens, of niet?
2: Heel lang geleden had ik een radio interview. Maar dat was omdat ik een lokale talentenjacht had gewonnen.
0: Ook altijd leuk, lokale talentenjacht.
2: Ja.
0: Dus,
2: ja.
0: En nu dan een keertje ook het optreden erbij en zo. Dus dat is hartstikke
2: ja,
0: leuk.
2: Ja, heel vet.
0: Wat gaan we vanavond allemaal krijgen? Stel allemaal eigen werk, doe je covers. Hoe gaan we het doen vanavond?
2: Nou, wat ik vanavond ga doen is alleen maar eigen liedjes.
0: Leuk!
2: Ja, heel leuk. Als ik het zo goed uit mijn hoofd zeg, 2 daarvan die staan al op Spotify. En alle andere nummers die ik ga doen, die zijn unreleased.
0: Oké, daar kom ik zo meteen even op terug op dit woordje. Want ik hoor unreleased en dan gaat er bij mij van allerlei belletjes rinkelen.
2: Oh.
0: Dus daar kom ik zo meteen even op terug, in het volgende uur.
2: Ja.
0: Dus een aantal ga je er lekker spelen vanavond.
2: Ja.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik vraag je om met Damien richting de speelplaats te gaan. Gosse, wil jij de juiste...
1: Ja, zeker.
0: Dit
1: kijk,
0: gaat fantastisch zo.
1: Ja.
0: Dan gaan we naar de speelplaats namelijk en gaan we naar je luisteren. Ik heb daar heel veel zin in om heel eerlijk te zijn, Damien. Jij ook, neem ik aan, hè?
1: Ja, zeker. Ze weten. Wij zijn altijd voor de goede orde. We kunnen het niet vaak genoeg herhalen. Gesitueerd op de redactie. We noemen het ook niet voor niets de redactiesessies. Wil je nou wat terugzien daarvan trouwens? Ga gewoon naar YouTube, hè, want daar staat alles op. De redactiesessies op de redactie, daar lopen we naartoe. En het is een vrij lege redactie eigenlijk vanavond. Normaal is dat wel een stukje voller. Maar het is met een backing track in dit geval. Maar dat moet helemaal goed komen. Marie-Lisa, ben je er klaar voor?
4: Ik ben er helemaal klaar voor.
1: Helemaal top. Dan gaan we luisteren naar
0: Marie-Lisa live.

0: Ik denk dat er iets misgaat op de een of andere manier. Want ik hoor in één keer helemaal niks meer vanaf de redactie.
1: Dat is een kleine uitdaging in dat geval. Dan ga ik heel even onderweg die kant op even kijken.
0: Nou, ik hoor inmiddels ook... Marie-Lise, hoor je mij?
1: Mary Liza, trouwens.
0: Mary Liza, oké. Okay,
1: hoort je niet, maar ik ga heel even die kant op.
0: Dat is goed, dan ga jij even die kant op.
1: Ik ga even kijken wat daar aan de hand is. Rampampam, rampampam. Ja, gaat hij beginnen.
0: Nou, oké, dan gaan we het opnieuw proberen. Mary Liza, live.

0: Ja, dit is lekker, zeg. Hey, Mary Liza, zo moet ik het zeggen, heb ik net gehoord.
1: Mary Liza, inderdaad.
0: Helemaal ja, ja, ja. Live. En nou ja, zometeen horen we nog veel meer van haar. Ik vond dit tof.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Aangenaam.
0: Heel aangenaam. En voor de mensen die twijfelen, ja, dit was serieus live. En nou, ja, oké. Hij wil niet. Ik ga het nog een keer proberen.
2: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online.

0: En op het cruiseschip Caribbean Princess zijn meer dan 100 passagiers ziek geworden door een uitbraak van het norovirus. Ook 13 bemanningsleden raakten besmet, zo meldt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. De opvarenden kregen klachten als diarree en braken en zijn geïsoleerd. Het schip vaart momenteel in het Caribisch gebied en is onderweg naar de Bahama's. De cruise begon eind april en eindigt maandag in Florida. Norovirusuitbraken komen vaker voor, met name op grote cruiseschepen. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. Daar gaat

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu. Hi, this is Arjen.

0: plaatje. Je hoorde Yes And. Vergeet je niet je camera dan ook bij te stellen.
1: Ja, rustig.
0: Oh, ja, oké. Uurtje nummer 2 van HWTNS. Leuk dat je erbij bent. Knap ook dat je het volgehouden het eerste uur natuurlijk. Hè. Dat is altijd heel belangrijk dat we dat er even bij vermelden. En ja, weet je... Ik ga even Mary Liza, want ik sprak het verkeerd uit, begreep ik daarnet.
2: Dus ja, is oké. Okay. Sommigen zeggen Mary Liza, anderen Mary Lisa.
0: Wat vind je liever? Wat vind je leuker?
2: Ik zeg zelf Mary Liza.
0: Dan houden we het daarop.
2: Oké.
0: Okay. Ja, ik bedoel, ik ben heel makkelijk erin, hoor. Dus,
1: wij passen ons aan.
0: Ja, we passen ons heel makkelijk aan wat dat betreft.
2: Ja, dat is niet van jullie.
0: Nee, maar je wist dit niet, dat dit ging gebeuren, een spelletje.
2: Was het wel vermeld? Ik hoorde iets over een spel.
0: Ja,
2: maar
0: nou,
2: ik heb net zoveel gezichten ik wil je... en niks zeggen en niks zeggen. Dus ik ben een beetje bang geworden.
0: Ja, nou, dat moet je ook zeker zijn. Want ik ga je heel eerlijk bekennen. Je denkt dat ik dit nu ga faken wat ik vertel. Maar ik vind het oprecht verschrikkelijk. Dus, en dit is geen grap.
2: En dan
0: grap.
2: Laat je het mij doen?
0: Ja, ik heb weinig keus.
1: Hij is al zo lief om het te notuleren.
0: Ja, dat is inderdaad waar. En ik hoop dat je bij het eerst het goede antwoord al geeft. Dat is het enige wat ik aan je vraag, want dan heb ik ook even wat tijd. Eigenlijk moeten we dat nog een keer proberen en dat ik dan even naar de wc kan tussendoor.
1: Nou, dan moet ik het wel heel lang maken.
0: Alsof je dat niet lukt.
3: Het is tijd voor het langste radiospel van Nederland. Waar zelfs John de Mol de rechten niet van kon betalen.

0: spel van de hele radio.
1: Wauw. Applaus voor je adem.
0: Dank je.
1: Echt goed.
2: Applaus, wacht even, voordat ik kan.
0: Saxofonist, dat
1: je adem inhoudt, bizar.
0: Saxofonist, dat viel.
1: Oh ja.
0: Allereerste vraag, geen goed of fout? Wil je de lange of de korte uitleg?
1: Geen goed of fout, lang of korte uitleg? Doe maar de korte uitleg.
0: Nou, top. Een dobbelsteen, 6 zijden, 6 vragen.
2: Wacht even, doe even opnieuw. Ga ik even kijken hoe lang ik dan heb. Moment.
0: Nou, niet.
2: Jawel, dat gaan we proberen. Ga je gang.
0: Dobbelsteen, 6 zijden, 6 vragen. Met daarvoor iedere keer een verhaaltje, trouwens. Dat is misschien wel goed om even te benadrukken.
1: Oké.
0: En hij is ook echt weg.
1: Hij is echt naar de wc, ja.
0: Hij is echt zeker. Nou, tenminste, dan mag ik hopen. In ieder geval 6 vragen. En het antwoord op die vraag wil ik in de vorm... Oh, colaatje pakken. In de vorm van een artiest. Een artiest met een plaat of alleen de plaat. Kies je alleen de artiest, kiezen wij de plaat. Kies je alleen
2: de
0: plaat.
2: Tijd om een plekje te halen.
0: Kun je er even buiten houden, Anne? Ja, dat is mijn rood zakkie.
2: Rood in het zwart. Stel toch op alsjeblieft, jongen.
1: Oké, okay, wacht. Jij stelt een vraag en ik antwoord met artiest of plaat.
0: Ja, of allebei. Mag ook.
1: Oké.
0: Dus ja. Je kan bijvoorbeeld zeggen Talk to You van Anotter en 54 Ultra. Dat kan.
1: Oké.
0: Dat is namelijk oprecht gewoon iets wat bestaat. Of je zegt bijvoorbeeld alleen maar Ariana Grande, dat kan.
2: Nee, dat kan niet meer, want die heb ik net gedraaid.
0: Nee, maar je snapt wel wat ik bedoel. Of je zegt Last Time, dan zeggen wij, nou dat is of van Becky Hill, of er is misschien nog wel een andere artiest die Last Time heeft gemaakt. Ja, ja. Dat kan.
1: Oké.
0: Ja?
1: Nou, ik ben benieuwd. Ja, ik heb zin in.
0: Daarna kun je trouwens nog kiezen om het zo te laten, te verdubbelen, verdubbelen of te halveren, maar daarover later weer.
1: Oh my god.
0: Ja, we moeten het niet te makkelijk maken, hè?
2: Nee, ja, kunnen we?
1: Ja.
0: Ja, nou ja, wat mij betreft wel. Ik weet niet, ben jij er klaar voor?
2: Ja, ik heb net een blikje gehad.
0: Ik had het niet tegen jou.
2: Oh.
1: Ik ben ready.
0: Top. Ja.
2: Kun je er klaar voor zijn, zo'n koningslied?
0: Top. Oh, trouwens, ik heb er ook een verhaal voor, hè. Dat had ik gezegd.
1: Oh ja.
0: Voor de vraag. Ja, oké. Nudde Abi is een stad in Centraal Denemarken, gelegen in de gemeente Middelfart op het eiland Funen.
2: Middelfart?
0: Middelfart, ja, inderdaad. Ik maak geen geintje. Welke plaat klinkt alsof die gemaakt is voor de aftiteling van een film?
2: Huh?
0: Klinkt alsof, hè?
2: Oh ja.
1: Een aftiteling van een film?
2: Ja, nee. Je mag gewoon roepen plaat die jij
1: leuk vindt. Billie Eilish, No Time to Die.
2: Nou, dat klopt wel. Dat is echt wel een filmplaat.
0: Is daadwerkelijk ook een filmplaat.
1: Prachtig.
0: Top! Vraag 2. Potraš is een dorp in de gemeente Lopare. En Tuzla, kanton Tuzla in Bosnië en Herzegovina. Welke plaats zou je mee kunnen nemen naar een onbewoond eiland? Zou jij mee kunnen nemen naar een onbewoond eiland? Is wel even daar de belangrijke klemtoon.
1: Een plaats, zei je?
0: Een plaat.
2: Een liedje wat jij leuk vindt, wat je mee zou nemen naar een onbewoond eiland. Zo, vertel ik hem goed, hè?
0: Ja.
1: Dan zou ik gaan voor Havana van Camila Cabello.
2: Camila Cabello.
0: Top. Vraag nummer 3. De Clavis formosus is een soort zeeslak. Een marlene buikpotige weekdier uit de familie... Drilidae. Ja, ik moet wel goed uitspreken. Ik moest even, want er stonden zoveel i's en l'en achter elkaar.
2: Heb je nou serieus even geluisterd hoe het klonk?
0: Nee.
2: Oh, okay.
0: Nee, ik moest even kijken hoe dat het zat met de i's en de l'en. Want het was nogal veel achter elkaar. Welke artiest of plaat past bij het moment dat je naam verkeerd wordt uitgesproken op een belangrijk podium?
1: Oeh, Say My Name, Destiny's Child.
0: Sterk. Ja. Vraag nummer 4 zitten we dan, denk ik, hè?
2: Ja, daar gaan we naartoe.
0: Nou, top. Vraag nummer 4. De brand in het woongebouw in Baku in 2015 vond plaats op 19 mei in... 2015.
1: Okay, 2015.
0: Dat zei ik. In een woongebouw van 16 verdiepingen aan Azadlig Avenue in het district Binigani in Baku, Azerbeidzjan. Als jij denkt aan het woord requisiteur, dan denk jij aan...
2: Ho, je gooit god door die alle items weer door elkaar. Moment, wacht even, heb je even tijd om na te denken? Want
1: ik heb heel veel tijd nodig om na te denken.
2: Dat komt goed uit. Hij zei namelijk requisiteur. En requisiteur, dat valt alweer onder een ander item, dat is namelijk...
3: Dit was weer een
4: woord dat je nooit meer hoort.
2: Alle items door elkaar bij jou altijd, dat snap ik.
0: Ja, goed hè.
2: Goed, ga verder.
0: Dus het woord requisiteur, waar denk je aan?
1: Nou, ik vind het nogal een chaotisch woord. Dus
2: nou,
1: ik ga voor Messi van Lola Young.
2: Vind je dit programma ook niet een beetje chaotisch?
1: Een klein beetje.
2: Mooi, gelukkig.
1: Ja.
0: Snap ik niks van. Wat is dit nou weer?
2: Ga door, alsjeblieft. Ik wil ook naar huis.
0: Maar ze beledigt ons.
2: Nee, helemaal niet. Ik heb erom gevraagd.
1: Nee hoor, krijg ik ben trouwens, blij om erbij te zijn. Dus.
2: Ik hoef er ook alleen maar bij te zijn, dat is ook weer.
0: Top, vraag nummer 5. Mohamed Reda Hachimi is een voormalig Algerijns voetballer die als doelman speelde in Algerije, je zou het niet zeggen.
2: Nee,
0: Hachimi was later manager en keeperstrainer in België en Algerije. Welke plaat past bij het woord bijna? Als in bijna beroemd, bijna rijk, bijna raak, bijna... Nou, ga zo maar door.
2: Dan zou je bijna doen van Eddie Zoom.
0: Oh, bijna. Nee, bijna, dat is weer wat anders.
1: Oh, jeetje.
2: Ja, en nu, hè?
1: Ja, ik denk aan iets met Almost, maar ik zou niet weten wie dat zingt.
2: Dat maakt toch niet uit? Dus,
1: Almost.
2: Iets van Almost.
0: Top.
2: Ze zoeken wel iets van Almost, kom maar goed.
0: Ja, top. Dan de laatste vraag, vraag nummer 6. Kingstown is de hoofdstad van St. Vincent en de Grenadines. Dat is echt.
2: Ja, dat weet ik.
0: Ja, ja, nee, even voor de goede orde. Je favoriete carnavals- of kerstplaat? Je mag zelf kiezen.
1: Ah!
0: Eén van twee. Marco haat allebei, dus kan alleen maar goed voor je.
2: Haat je ook carnaval en
1: kennen
2: kerst?
1: Kennen jullie het liedje? Ik weet eigenlijk, sorry dat ik mijn stad beledig, maar ik weet niet wie het zingt. Maar het is Where Is It Hit.
0: Oh, Where Is It Hit? Jazeker.
1: Zo'n lekker nummer.
2: Ja,
0: heet
1: het zo? Ja. Mijn kiel die plekt en mijn oksel vlekt en mijn ekstad veel mee zweet.
0: Ja, Where Is It Hit?
2: Ik geloof jullie direct. Weet je ook wie het zingt toevallig? Of
0: ja,
2: niet?
0: Ik ga heel even, volgens mij is... Ik ga het heel even voor je uitzoeken.
2: Ja,
0: geef me daarvoor
2: even een moment. Even
0: kun jij even een recapje
2: doen? En dan mag jij dat laatste stukje aanvullen. Nou, de recap, daar gaan we op. Nummer 1 staat Billie Eilish met No Time To Die. Goed idee. Camille Cabello staat op nummer 2 met Havana. Op nummer 3 Destiny's Child en Say My Name. Op nummer 4 Lola Young en Messi. De samenvatting van deze hele show. Op nummer 5 Louis Capaldi en Almost. En op nummer 6 Waar Is It Heet? Of zoiets, als ik het goed uitspreek.
0: Het heet anders, maar ik ben ondertussen heel even aan het zoeken. Alleen ik moet een inlogcode van Spotify binnenkrijgen.
2: Oh, wat leuk.
0: Maar die,
2: ik ben blij dat je dit uitlegt.
0: Ja, even gauw luisteren.
2: Ja, doe jij eens even gauw. Kunnen we meeluisteren anders? Dat je zegt van nou...
0: Ik zeg dat dat niet kan.
2: Oh, oké. Okay. Nou, dan... dit moeten we uitzoeken,
0: nou,
2: hoor je dat?
0: Zeg ik nog, ik kan het zelf ook niet. Dus maar geef me even een moment.
2: En natuurlijk, we geven je alle momenten van de wereld. Het is het langste spel van de radio.
0: Ik weet, 2 woorden, 9 letters.
2: En John de Mol die kan de rechter toch al niet betalen. Dus die paar seconden extra, dat komt ook wel goed. Nee, John de Mol is voor dit onderdeel is het echt een arme sloeber. Dit kan hij nooit betalen.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
2: Dit is namelijk zo briljant.
1: Ja, nee, het is niks voor hem.
2: Nee, het is... Hij heeft het geboden, Gordon, zijn luistercijfers moesten omhoog. En hij zei, nou weet je, dat gaan we regelen.
1: Ja.
2: We kopen dat spel op. Maar nee, ook dat, het werd niet gegund. Nee, het is
1: hem
2: dat niet
1: werd
2: gegund.
1: Hem niet.
2: Nee.
0: Ja, het is Oeteldonk laat zweten. Laat hoe zweten.
1: Oh, ja.
2: Oeteldonk.
0: Laat, met A-L-A-O-T, spatie O-E, oe.
2: Ja, wacht nou even. Laat.
0: Als het een wordt, dan kom ik hem wel even intikken.
2: Nou, ik kom er wel uit, denk ik. Maar als het niet lukt, dan zien we vanzelf.
0: Ja, en het wordt is dat van Atenooien.
2: Wie?
0: Atenooien.
1: Ja, klopt.
0: Société Musicale de Oeteldonk.
2: Prima, goed. Ga
0: het doen. Doe
2: je ding.
1: Nummer, volgens mij.
2: Je krijgt een jingle.
0: Leuk, zijn terecht. Moet ik nou... ja, oké.
2: Okay. Ja, ik heb alles al opgenoemd, alleen die laatste niet. Maar die...
0: Hey, Google! Rollen dobbelsteen.
2: Dat is zo
3: je
2: makkelijk.
3: Je hebt 6 gegooid.
0: Dat is...
1: Oh jee.
2: Dat is dus dat nummer wat we niet kennen.
0: Is... Maar je kan nu kiezen om het zo te laten. Dan wordt het Oeteldonk laat hoe zweten van Atenooien Société Musicale d'Oeteldonk. Ja, ik moet hem wel volledig uitspreken. Dat is belangrijk. Als je kan halveren, dan wordt het 3 en dat is...
2: 3 is Destiny Child met Say My Name.
0: Je kan hem niet verdubbelen. Tenminste, jawel.
2: Ja,
0: je kan hem zeker verdubbelen. Nee, je kan hem verdubbelen. Draai hem 2 keer. Draai hem nummer 6 2 keer.
2: Nee, echt niet. Nee. Daar ga ik voor liggen. Dan krijg je niet uit de weg.
0: Marco, hij duurt maar 3 minuten 16, dus het valt mee. Dat valt toch reuze mee.
1: Dat is best lang tegenwoordig.
0: Ja, tegenwoordig wel. Oké, okay, ver. Ja. En verder kun je kiezen voor de verdobbelaar. En de verdobbelaar, dan rollen we nog een keer de dobbelsteen. Let op, je mag maar 1 keer kiezen.
2: Nou,
1: Dus ik, oké. Okay,
2: dus je kan hem of laten dus draaien, of je doet hem...
0: Of Oeteldonk laten zweten, dus weten.
2: Of Destiny Child. Of opnieuw gooien.
0: Of twee keer Oeteldonk laten zweten.
2: Ja. Of gewoon opnieuw gooien.
1: Ik moet dan toch wel misschien een klein beetje bij mijn roots blijven. En toch dat Oeteldonk ze erin houden.
2: Ja, ja. Weet zeker.
1: Het moet, hè?
2: Nee, dat kan.
1: Dus we moeten hem draaien.
2: Nou, dat is niet dan, hoor.

Wat is het hier heet? Wat is het hier toch heet? Vinden jullie dat ook? Mijn kiel die plakt en mijn oksel vlakt. Mijn nek staat vol met zweet. Wat is het hier heet? Papa, wat is het hier toch heet? Maar als je zweet, dan weet je dit. Heet!

0: Ik vind het verbazingwekkend dat ik niet je pak ben gaan aantrekken.
1: Nou, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat dit wel heel erg Oost-Brabant is, zeg maar.
0: Het is toch echt... Jij wilt de muur weer terug, begrijp ik?
1: Nou, nee. Maar ik ben gewoon heel eerlijk dat als ik dan... Daar ga ik dan wel even heel serieus op in.
0: Ja, wacht even, laten we het eerst even afkondigen. Want anders vragen mensen zich af... Wat heb ik in godsnaam de afgelopen 3 minuten 16 gehoord? Kun jij het even uitleggen, alsjeblieft?
2: Nou, ik kan hem afkondigen. Maar ik weet zelf niet eens of het goed uitgesproken is.
0: Oh.
2: Maar het heet... Volgens mij... Mm-hmm. Oeteldonk Lattu Zweten.
0: Oké. En, maar hoe kan het dat jij dat dan nog niet eens weet? Want je woont er wel.
2: Ik ben geboren in Den Bosch, maar ik...
0: Maar je roots zit ergens anders?
2: Nee, mijn roots zit wel in Den Bosch. Maar ik heb ook een hele tijd buiten Den Bosch gewoond.
0: Oh, dat klopt.
2: Ja.
0: Het is je vergeten. Dus waar heb je dan wel gewoond als ik vragen mag?
2: Sorry?
0: Waar heb je dan wel gewoond als ik vragen mag?
2: Ik heb heel lang in een dorpje vlakbij Heusden gewoond.
0: Oh ja.
2: Dat heet Veen.
0: Oké.
2: Oh, hij kent het van de autostokerij.
1: Nee, onder andere Altena.
2: En ik heb ook een tijdje in Overijssel zelfs gewoond.
0: Oh ja, maar Overijssel is hartstikke
2: leuk. Dus ik ben wel even weg geweest, maar ik ben heel blij dat ik terug ben.
1: Waar in de buurt bij Hengelo?
2: In Ommen. Ja.
0: Oh, dat is waar. Ken je het grapje van Joep van het Hek nog? Van het meisje van de Hema-worsten? Ja, ken je hem of niet?
2: Ik ken hem niet.
0: Die heeft ooit op een gegeven moment gezegd van... Ommen, hartstikke leuk dorp. Je hebt twee leuke dingen. Namelijk het ene bordje Ommen en dat andere bordje is Eindommen. En daar moet jij tussen blijven, ja?
1: Oké.
0: Dat was echt heerlijke humor. Je zou hem even moeten terugzoeken.
2: Ja.
0: Is in hetzelfde programma als waar dat die IKEA-stapelbed in begon.
2: Oké.
0: Dus dit is heerlijk, heerlijke humor.
1: Ja, ik vraag me in één keer echt heel veel dingen af, maar wil het eigenlijk tegelijkertijd niet weten.
0: Nou, vraag maar.
1: Nee. En door.
0: Jij was nog aan het vertellen volgens mij.
1: Inderdaad. Ik was nog wel aan het vertellen, ja. Nee, ik merk wel wat voor een kloof er dan in Brabants dialect dan wel weer tussen zit.
0: Hoezo?
1: Ik moet zeggen, ik verstond hier enigszins wat van. Maar het heeft niet heel veel raakvlakken met het Breda's-Brabants dialect, zeg maar.
0: Nee, maar...
1: aan de andere kant, Oosterhout. Ik bedoel, dat is ook op nog geen 5 kilometer. En dat heeft ook al een ander dialect.
2: Ja, joh,
1: dus op zich.
2: Er zijn zoveel verschillende dialecten. Dat is niet normaal.
0: Maar vier je ook carnaval?
2: Jazeker, ja.
0: Kun je me uitleggen, want ik bedoel, nu we er toch over bezig zijn... Hoe werkt dat? In godesnaam.
1: Voor je beeldvorming, deze man komt van Goeree over Vlakke. Dat is net Zuid-Holland.
0: Oh, ja, nog wow. Net. Ja.
2: Ja.
0: Maar, ja.
1: Dat is wel Bijbelbelt, dus je zou het toch moeten weten.
0: Nee, absoluut. Ik weet helemaal niks. En ik geloof dat ik de enige ben die daar niet naar de kerk gaat.
2: Dat is niet uit te leggen.
0: Nee,
2: Voor iemand die daar niet vandaan komt, uit Brabant... en daar niet mee opgegroeid is...
0: Ik zal je vertellen, ik heb een paar jaar lang...
2: Dat kan je niet uitleggen.
0: Ik zal je heel eerlijk zeggen, ik heb een paar jaar lang heb ik een radioprogramma gemaakt... met carnaval hier, en dan heet het Sanseveria FM hier.
1: Sanseveria.
0: Ja, en het leuke is, de grap is dus, tot op een gegeven moment... Tommy Lips, die liep je net in de studio nog langs... die zei op een gegeven moment tegen me van... Ja, ik vind dat je het zo leuk doet... En ik heb totaal 0,0 gevoel bij. En de andere grap was, vorig jaar was dat volgens mij, toen kwam onze hoofdtechniek, die kwam van, ja, er waren allemaal mensen die zeiden van, ja, Marco die vindt het hartstikke leuk volgens mij. Hè? Die heeft helemaal naar zijn zin. Nou, als je me ergens mee kwelt, is het, kerst vind ik erger, dat moet ik toegeven, maar ik vind de carnavalsmuziek is nou niet helemaal mijn ding.
2: Nee,
0: zeg maar.
2: De carnavalsmuziek is ook niet echt... zijn niet de hits deze tijd.
0: Nee, ja, daarom dus.
2: En ik luister er eigenlijk ook alleen naar als het carnaval is.
0: En
2: hoor.
0: Als je er genoeg op hebt.
2: Ik
0: denk dat het dan nog wel gaat. Maar
2: gaat
0: misschien moet ik dat een keer proberen. Gewoon een keertje...
1: Knettertjelam.
0: Knetterlam. Zullen we dat volgend jaar doen? Dat wij Knetterlam even de stad ingaan. Dan neem ik wel een hotel. Wat gaan we doen? Volgend jaar gaan we gewoon Knetterlam de stad in.
1: Oh my god. Oh
0: doe
1: nee.
0: Wel een beetje indrinken hoor. Want anders gaat het niet goed komen.
1: Ja nee, maar dat doen we hier.
0: Ja, ik weet het. Dat is goedkoper. Ja.
1: Op kosten van de zaak.
0: Ja, op kosten van de zaak. Het wordt één groot feest. Marco gaat carnavallen. We nemen een cameraploeg mee, jongen.
1: Moment, maar je snapt wel, dit gaat knippen, hè?
0: Ja, dit gaan we knippen. Daar was ik al bang voor. Oh mijn god, wat heb ik nou weer gezegd?

0: leuke is, gisteren heeft Trump er document over vrijgegeven. En zouden er buitenaardse wezens ook in Nederland zijn gespot? Serieus? In 1948 in Zeeland. Maar ik denk gewoon nog altijd dat dat Duitsers zijn die op vakantie waren, weet je wel. Dat lijkt mij heel logisch. Het zijn eigenlijk ook net buitenaardse wezens dan. Hebben we niet meegekregen? Serieus, gisteren heeft hij documenten, geheime documenten vrijgegeven. En volgens de Amerikanen doet hij dat om zijn eigen falen een beetje te
1: maskeren.
0: Ja. Dus vind ik wel een heel interessante theorie. En ik denk ook dat die best wel zou kunnen kloppen. Daarvoor trouwens hadden we Francesco Daniel, die je hoorde in zijn nieuwe single Lovin' When Dreamin', is gisteren uitgekomen. En hij komt binnenkort natuurlijk hier langs.
1: Ja.
0: Op 23 juni, zeg ik even uit mijn hoofd.
1: Jij zegt het, ik geloof je.
0: En ik was gisteren in de war. Ik zei gisteren dat het mei was. Maar 23 juni is het dat hij langskomt.
1: Mei, en, mei. En we zijn zo blij.
0: En in mei leggen alle vogels een ei.
1: Ei.
0: Ja. En door naar de brede update uit het werk van Oorlogsonderhof.
1: Wacht, stop de persen.
0: Welke persen?
1: Ik wil er nog heel even één ding toevoegen. Want we kregen dus net een berichtje binnen van onze lieve radiocollega Maarten. Wat zei hij ook alweer?
0: Hij heeft twee dingen gestuurd. Hij wenste me eerst sterkte met Mien Dobbelsteen. Tenminste, ik neem aan dat het dezelfde Maarten is. En hij stuurde: als jullie met carnaval knetterlam gaan in de stad, wil ik wel dat je daarna een programma gaat maken.
1: Ik wilde daar heel even op toevoegen dat wij geen Sebastiaan Okhuizen heten. En door.
0: Sebastiaan, sorry. Dit was buiten mijn macht. Uit het werk van Alexander Rockven. Lees voor de brede update. Damien van Gageldonk.
1: Een vrachtwagen met pech heeft voor een lange file en omleidingen gezorgd bij knooppunt Prinsenviel.
0: Dat is pech.
1: Verkeer vanuit Roosendaal en Etten-Leur moest worden omgeleid. Rijkswaterstaat was snel ter plaatse om een gedeelte van de weg af te zetten. Na enkele uren kon de weg weer worden vrijgegeven. De Wings for Life run komt er weer aan. Tenminste, die is...
0: Morgen.
1: Oh ja, morgen, ja. De route van 25 kilometer is een ronde die begint en eindigt in de binnenstad van Breda. Tijdens de route komen de lopers ook langs de Gelderse Meren. De route heeft geen vaste finishlijn. Deelnemers worden ingehaald door een auto en die begint 30 minuten na de start te rijden. Wie na 25 kilometer nog niet is ingehaald, rent bij de start dus door en begint aan een tweede ronde. Op de Claudius Prinsenlaan zijn drie auto's op elkaar gebotst. Daar hebben we opnames van.
0: Ja hoor, let op.
1: Het ongeval zorgde voor veel schade aan de betrokken auto's. Het wegdek lag bezaaid met brokstukken en moest worden schoongeveegd. De handhaving was te plaatsen om het verkeer te regelen. Ook om daar tevens trouwens wat foto's te maken.
0: Ja, handhaving doet dat altijd.
1: Ja, inderdaad. Ja, daar hebben we trouwens ook opnames van.
0: Ja,
1: toch?
0: Daar hebben we zeker opnames van. Even kijken. Die.
1: Ja.
0: Dat is een afgarolletje vol.
1: Twee bergers hebben de auto's meegenomen. Bij het ongeval raakte niemand gewond.
0: Gelukkig.
1: Bloedbank St. Quinn zoekt in de regio Breda ruim 1100 donoren. Er dreigt een tekort omdat er donoren stoppen door leeftijd of verhuizingen. Elke dag is er bloed nodig voor operaties. De afgelopen jaren heeft de bloedbank veranderingen doorgevoerd om meer donoren aan te trekken. Zo kunnen sinds kort ook homoseksuele mannen bloed doneren zonder aan strenge regels te voldoen.
0: Oh, nou ja. Ben je donor?
1: Nee.
0: Heb je het wel eens overwogen?
1: Nee.
0: Zou je het willen doen?
1: Nee. Weet ik niet.
0: Even kijken naar het weer. Vanavond is het droog en losse wolken geleidelijk op. Waarna brede opklaringen volgen. In de nacht zijn er heldere perioden en enkele wolkenvelden bij minimaal van 7 tot 10 graden. Morgen start droog met wolkenvelden en zon. Vooral in het zuiden kan overdag al een lichte bui voorkomen. Maar op veruit de meeste plaatsen verloopt de dag droog. Het wordt 13 tot 19 graden. Morgenavond stijgt de kans op buien vanuit het zuiden. Dit geldt dan vooral voor Limburg, Brabant en Zeeland. En nee, ik ben ook geen donor en ik heb er wel eens over nagedacht. Maar mij lijkt het, ik heb wel iets tegen ziekenhuizen. Dus daarom doe ik het niet. Gewoon heel eerlijk. Ja, toch? Dus tot zover het weer van Weerplaza. Over naar het verkeer van de ANWB.
1: Ja, er staan geen files. Wel 3 keer werkzaamheden op de weg in onze provincie. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt het Vonderen en Weert Noord wegwerkzaamheden. Daar is het op dit moment dicht. Op de A50 Os richting Eindhoven tussen Veghelen en industriegebied Eckersrijd is het vanwege wegwerkzaamheden dicht. En op de A58 Breda richting Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot wegwerkzaamheden. Ook daar helemaal potdicht. Tussen Zertogenbos en Tilburg is er een defecte trein. De beperkingen lossen zich langzaamaan op. En de treinen rijden weer normaal rond 9:45. Oftewel over 5 minuten.
0: Ja, nou. Het is de NS, hè? 11 uur vanaf.
1: Inderdaad. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en...
0: Ik gok social media?
1: Social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wat zei jij, Damien?
1: Dat je redelijk uniek bent. Tenminste, je zei, ik ben redelijk uniek. En toen zei ik, ja, dat kan ik beamen.
0: Ja. In positieve of in negatieve zin is dat.
1: Dat mag je zelf in willen.
0: Nirvana hoor je en Come As You Are. Nou, dat lijkt me hartstikke gezellig.
1: Gewoon. Dat lijkt me best lekker.
0: Ja. Lijkt me, als je zelf maar opruimt. Dan ging naar huis. Dit gaat de standaard zo hè, bij ons.
2: Ja, leuk hoor, leuk.
0: Ja, het moet toch kunnen. Een beetje humor moet je erin houden. Zo, gaat hij verder een beetje, jongen?
2: Iemand stikt hier.
0: Mooi. Merk en hij zijn nog steeds in de studio. En we hebben het eerste uur gehoord. Heb je al wat teruggeluisterd net, of niet? Of teruggehoord?
2: Je bedoelt
0: van het optreden net?
2: Van wat ik net... Nee, ja. Nog niet.
0: Oh, oké.
2: Nee, maar ik hoor van anderen dat het prima klinkt. Nou, dus dan geloof ik iedereen.
0: Dat is ook de bedoeling natuurlijk. Ja.
2: Ja.
0: Oh ja, oh, is het zo makkelijk? Nee, het is goed dat ik dat weet. Nee, vanavond nog lekker te gast. En je gaat zo meteen nog twee nummers voor ons doen. Laten we dat even vooropstellen. Hey, we hadden het net over het feit dat jij nog een aantal nummers hebt die nog unreleased zijn. Zoals je het zelf mooi noemde.
1: Klopt.
0: Komt er dan ook iets van een EP'tje of een album? Of weet ik veel wat aan? Ben je daar aan bezig? Of is dit de tactische LSM-tactiek? En zeg je, daar mag ik nog niet over praten. En komt het over 2 weken naar buiten dat het wel zo is?
2: Ik mag daar nog niet over praten.
0: En over 2 weken komt er buiten dat het wel zo is.
2: Ja, ik ben wel aan het werken met iets.
0: Ja. Nee, dat is namelijk standaard. Ik weet dat er dan dat soort antwoorden gegeven. Dus ja. Langzamerhand. Ik moet dan toch ook echt...
1: Bekennen ze. Ja.
0: Maar nee, nou, dooddoende wil ik het niet noemen. Ik snap het ook wel. Want soms wil je het even nog geheim houden. Maar
2: de goede luisteraar... Er komen mooie dingen aan.
0: Er komen leuke dingen aan. Ja. De goede luisteraar... Haar weet inmiddels wat ik bedoel. Dat is wel heel fijn.
2: Zeker.
0: Hoe werkt dat bij jou? We hebben het net al over de schrijfsessies gehad natuurlijk. Maar doe je het ook wel eens een beetje zo van... joh, ik doe eerst de muziek? Of is de muziek altijd later bij jou? En wie maakt die muziek ook vooral?
2: Ja, dat is ook weer een verschil in werk. Ik heb heel vaak dat ik zelf met een gitaar vooral... Mm-hmm. Dat ik met wat basisakkoorden begin ik en dan ga ik daar tekst op schrijven. Kan ook zonder gitaar, dat ik gewoon ineens een melodie in mijn hoofd heb. Maar dan werk ik wel verder uit met instrumenten natuurlijk. Mm-hmm. En dan kom ik in de studio daarna, een paar weken daarna. En dan zit Marvin daar. Marvin is de compagnon van Gossen, die we ook net hebben gehoord. En dat is ook de producer van de twee. En die helpt mij dus met het bouwen van een volledig nummer.
0: Ja, en dat producer is nogal moeilijk, heb ik wel eens een keer begrepen.
2: Dat is dus, ontzettend moeilijk. Ja,
0: kijk je wel eens een beetje mee op zijn schouder van jongen?
2: Ik kijk heel vaak mee, want ik vind het wel heel interessant om daar nieuwe dingen over te leren. Maar ik heb nu ook sinds kort een jaarlijkse opleiding afgerond in producer zijn.
0: Oh, nou, leg het me gelijk even uit.
2: Het is niks voor mij.
0: Nee, is het niks voor jou?
2: Nee.
0: Wat is er lastig aan?
2: Ik vind het zo moeilijk, al die moeilijke termen en dingen op je computer. Ik ben al helemaal niet technisch. Dus,
0: Bas Gildenberg misschien?
2: Ja, ik denk dat het probleem is. Ik hou het gewoon liever op lekker met mijn gitaartje muziek schrijven en zingen. En het hele computergedeelte, dat is niet helemaal mijn ding.
0: Nee, oké. Nee. Maar goed, dus je begint een beetje, dat is een beetje een basis die je dan hebt. Ja. En dan gaat daar gaat uiteindelijk de tekst overheen.
2: Ik weet nu in ieder geval waar Marvin het over heeft als we in de studio zitten.
0: Dat is ook wel fijn, hè?
2: Ja.
0: Dus, dan heb je dus dingen die je gaat uitbrengen. Waarschijnlijk op termijn dan. Laten we het daar even op houden.
2: Ja.
0: Maar zit er dan ook iets bij? Want je vertelde, je begint met een gitaartje wel eens. Ga je dan ook dingen met een gitaartje doen zelf? Alleen gitaar, zeg maar. Dus een beetje akoestisch.
2: Je bedoelt...
0: Zit dat er nog een beetje aan te komen? Dat lijkt me ook wel leuk eigenlijk.
2: Oh, je bedoelt akoestisch...
0: Ja?
2: Maar als in optredens of nummers?
0: Ja, optreden en nummers misschien. Ik bedoel, je kan... ik neem maar heel even Roxy Rowe als voorbeeld. Ja. Die heeft bijvoorbeeld... Jouw idee is redelijk soft en kan je met een gitaar heel goed doen alleen met
2: een
0: gitaar.
2: Klopt, ja.
0: Zoiets, zou je dat ook zien zitten om bepaalde nummers op die manier te brengen?
2: Ik heb eerder wel eens met gitaar opgetreden.
0: Ja?
2: Ik heb dat alleen nu erg lang laten liggen. Om me vooral te focussen op nieuwe nummers maken en ze vooral gewoon het beste kunnen performen. Mm-hmm. En ik merk toch dat tegelijkertijd gitaar spelen, het is te doen. Maar Het is wel nog best lastig. Het is moeilijker dan alleen zingen.
0: Ja, oké. Ja. Heeft dat ermee te maken dat je dan twee dingen tegelijk... Ja, het klinkt heel stom. Maar ja, dat je dan twee dingen tegelijk moet doen?
2: Ja, je moet je focussen op natuurlijk gewoon de goede akkoorden aanslaan. Mm-hmm. En of je stem natuurlijk zuiver klinkt.
0: Ja.
2: En ik vind dat toch nu, omdat ik ook nog gewoon meer aan het leren ben... in het performen en überhaupt op een podium staan... vind ik dat net even een stapje te ver. En vind ik dat ik me echt moet concentreren op
0: één ding. Ja, nou ja, logisch. Je moet het stap voor stap aanpakken, lijkt mij zoiets. Want over optredens gesproken, zit er al een beetje wat aan te komen? Heb je al een paar optredens gepland staan?
2: Ik heb wel het een en ander gepland staan. Maar dat zijn merendeels wel gewoon optredens op privéfeestjes.
0: Oké. Ja. Dat loopt dus wel lekker door.
2: Ja, daar word ik zo nu en dan wel voor gevraagd. Maar ik vind zelf dat het wel meer kan worden.
0: Nou, dan zo meteen sowieso nog promoten. Want je hebt al iets op Spotify staan. Wanneer komt er weer wat aan?
2: Het volgende nummer is ongeveer over 3 weken. Dat is op vrijdag 29 mei. Mm-hmm. En de titel van dat nummer is Locked In. En die ga ik straks ook zingen voor jullie.
0: Oh, leuk!
2: Ja.
0: Nou ja, weet je, daar heb ik sowieso zin in. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat worden. Vertel alvast even wat over Locked In. Laten we dat even doen. Dat vind ik wel even geinig.
2: Ja, Locked In is
0: eigenlijk... Hoe is dat tot stand gekomen, dat nummer?
2: Dat is wel een heel mooi verhaal. Ja, tenminste mooi. Het is een interessant verhaal.
0: Nou, laten we het op. Ik ben boeiend. Ik zit achterover. Ja. Ga je gang.
2: Ik heb eigenlijk Locked In geschreven. Op een moment dat ik heel even op een moeilijk punt in mijn leven zat. Op relatiegebied. Mm-hmm. Daar hebben we allemaal wel eens last van waarschijnlijk. En,
0: ik herken dat totaal niet.
2: Oh, niet? Nee. Oh, nou, de meeste.
0: Zonder relatie is het ideaal.
2: Dat kan ik begrijpen.
0: Ja. Ja.
2: En ik woonde natuurlijk toen op dat moment heel ver weg van Den Bosch. Relatie ging niet lekker. Dus toen ben ik in een chaletje gaan wonen in the middle of nowhere.
0: Dat kan zijn voordeel hebben. Het is vaak een inspiratiebron.
2: Ik heb echt... Nou, dat was echt een goede tijd eigenlijk. Heel gek dat ik dat zeg. Maar heel veel inspiratie heb ik daarop gedaan. Maar ik had zoveel vragen in mijn hoofd. Omdat je hebt heel veel vragen. Moeilijke periode, bla bla bla. En ik heb echt in dat nummer, wat dus 29 mei uitkomt, heb ik echt gewoon heel mijn hoofd leeg kunnen gooien. Op het papier. Met alle vragen die ik had, alle onzekerheden. Gewoon boem, alles op papier. En het luchtte zo op. Het was heerlijk.
0: Dat vind ik. Ja, we hadden het er net al over. Het werkt therapeutisch muziek.
2: Ja.
0: En dat is dus in dit geval ook weer het verhaal.
2: Daar is dit wel het grootste voorbeeld van.
0: Ja?
2: Ja.
0: Maar oké, dan heb je dat geschreven op dat moment. Ik vroeg net al, het maakt je kwetsbaar. Degene over wie het gaat, want ik bedoel, het gaat dan ook over iemand natuurlijk in dit geval. Heeft hij het ook gehoord of niet?
2: Nee.
0: Oh, dat is... Dus, maar zou dit... je hoeft hier geen antwoord op te geven. Dat kan even voorop stellen. Maar zou die het kunnen herkennen op het moment dat hij...
2: Ik denk het wel. Ik denk het wel.
0: Als die goed luisterde. Goed verstaande hoort er wel iets in.
2: Ja, ik denk wel dat die persoon dat wel door gaat hebben. Maar ik hoop eigenlijk ook gewoon dat die persoon dat nooit gaat horen.
0: Ja, maar ja, dus. Wat is de kans? Stel je voor dat het heel groot wordt.
2: Ja, dan moet je het wel horen.
0: Ja, en je gaat het zo meteen op de radio doen. Wie weet heeft hij aanstaan.
2: Je weet het niet.
0: Het kan altijd,
2: nee,
0: hè?
2: Klopt, dus, ja.
0: Nou, ik vind het dapper dat je dat dan gaat doen, zeg maar. Vooral.
2: Ja, maar weet je, dit nummer is ook zo mooi. Want ik geef nu ook gewoon een hele positieve draai aan in het nummer.
0: Okay,
2: en ik heb er gewoon plezier in om het te zingen.
0: Ja, dus. Nee, maar dat is wat
2: het is
0: anders,
2: mooi,
0: hè?
2: Omgevormd. Ja.
0: Dat is het mooie. Als je iets positiefs daaruit kan halen en er een les uit kan trekken, dan, dat is juist het mooie ervan.
2: Ja.
0: En dat maakt muziek dan weer fantastisch. Zullen we maar gewoon lekker gaan luisteren naar je? Dat vind ik een heel goed idee.
2: Ik vind dat ook een goed idee.
0: Ik ga Damien met je meesturen richting de speelplaats. Heb jij een microfoon, Damien?
3: Ja, jazeker.
0: Wat leuk. De speelplaats is gesitueerd op de redactie. En dat doen we iedere keer daar. Dat is eigenlijk de meest mooie plek om dat te doen.
3: Ja, ik zei het net ook al even, hè? De redactiesessies.
0: Ja, de redactiesessies, ja, inderdaad.
3: Het hoeft allemaal niet moeilijk te zijn. Geef het beestje een naam.
0: Ja, nou dat kun je gerust stellen. En dat hebben we ook gedaan.
3: Ja, nou, inderdaad. Ja, dat hebben we zeker gedaan. Nou sta jij bijna voor mijn camera, Gosse. Dat is niet zo heel handig, hè? Ja, je ziet er wel heel goed uit, hoor, Gosse. Je loopt er goed bij. Volgens mij hetzelfde blouseje als de vorige keer. Maar dat is verder niet.
0: Dat zei die al, ja.
3: Blijkbaar een heel goed blouseje.
0: Ja, nou ja, dat is ook
3: Een goesje. Gosse, bloesje. Laat maar zitten ook.
0: Ongelooflijk.
3: Goed verhaal, lekker kort, doen we niet mee. Ondertussen wel tijd, waar we wel wat mee doen. Mary Liza.
0: Ja, ze staat klaar volgens mij, hè?
3: Ja, inderdaad, ja, dus helemaal.
0: Mary Liza, live.

0: Mary Liza live. En ja, ik meen het serieus, dit was echt live.
1: Ja, zeker.
0: Mocht je denken van, joh, dit moet een opname zijn. Ja, dat dachten wij ook. Maar we hebben nog een keer goed gekeken en het is toch echt live. Zometeen meer daarvan en zometeen ook meer HWTNS. We nemen ook de agenda nog even met je door. En wat er volgende week is, daar wilde Demi het ook over hebben. Dus dat allemaal zometeen na het nieuws.
2: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: Mijn hart stond...

profiteer mee van ons bereik, een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Russische president Poetin zegt alleen een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky te willen als er een vredesakkoord ligt. Zo'n gesprek zou dan volgens de Russische staatsmedia in een derde land plaatsvinden om het akkoord te ondertekenen. Poetin benadrukt dat hij niet wil onderhandelen, maar pas wil tekenen bij een definitieve deal. Hij reageerde op signalen dat Zelensky open zou staan voor een persoonlijk gesprek. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne gaat ondertussen onverminderd door. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius worden gezien als hoogrisicocontacten van het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten ze allemaal 42 dagen actief worden gecontroleerd. Het schip meert morgen aan bij Tenerife. Aan boord zijn momenteel ongeveer 150 mensen en volgens de WHO heeft niemand nu klachten. Bijna 30 opvarenden vliegen daarna door naar Eindhoven voor verdere medische controle. Onder hen zijn ook twee Belgische passagiers die naar Antwerpen gaan. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn vandaag zeker 18 doden gevallen, melden Libanese autoriteiten en nieuwszender Al Jazeera. In de stad Saksakiye vielen volgens het ministerie van Volksgezondheid 7 doden, onder wie een kind. Israël riep inwoners van verschillende dorpen in Zuid-Libanon op om te evacueren vanwege nieuwe aanvallen. Ook raakten er 3 Israëlische militairen gewond bij de grens door een drone van Hezbollah. De gevechten tussen Israël en Hezbollah laaien steeds verder op. En in de Franse hoofdstad Parijs heeft de politie 46 mensen opgepakt rond verboden demonstraties van extreemrechtse en antifascistische groepen. De acties waren verboden door de autoriteiten vanwege de zorgen over de openbare orde. Ook zijn er meer dan 180 boetes uitgedeeld aan mensen die het demonstratieverbod negeerden. De politie was in grote getale aanwezig om escalaties te voorkomen bij risicovolle bijeenkomsten van tegenover elkaar staande groepen. Maar de situatie bleef uiteindelijk wel onder controle. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.
7: Kom nou, het begint al!

0: Wat blijft dit toch mooi, zeg hé. Alice May en Sometime Around Midnight. 2 weken lang is op nummer 1 in Vlaanderen. En inmiddels is ze ietsjes gezakt. Ze zit nu op de nummer 3 positie.
1: Maar...
0: Ja, maar... Ik ga even iets vertellen alvast, denk ik. Ik ga iets vertellen. Dat lijkt me heel leuk. Want, nou ja, punt 1, dit is het derde uur. Maar... Wat ik eigenlijk wilde vertellen is dat volgende week de nieuwe single uitkomt van Alice May.
1: Oh, en hoe weet je dat?
0: Ja, dat heeft ze bekendgemaakt via social media inmiddels. Maar er komt nog iets anders aan. Daar mag ik nog niks over vertellen. Ik mag er 1 klein dingetje over vertellen.
1: Oh, help.
0: Ja, ik kan je vertellen dat je volgend jaar in februari... moet je sowieso even een dagje vrij houden. Dat is hetgene wat ik je ga vertellen. Dan heb ik denk ik genoeg gezegd. Volgend jaar in februari moet je even een dagje vrij houden. Dat wordt heel bijzonder. Maar dan komen we dus volgende week niet aanstaande vrijdag. Want aanstaande vrijdag komt een nieuwe single uit. Maar volgende week maandag komen we daar even op terug. Dus de 18e is dan.
1: Okay.
0: Ja, dus niet aanstaande maandag, maar de 18e. Dan komen we daar even op terug.
1: Okay.
0: Ja, dit is heel cryptisch, maar geloof me. Ga alles even volgen. Volg Alice May en je komt hier vanzelf achter. Er komt echt iets bijzonders aan. Over dat nummer gesproken trouwens. Ze gaan een nieuw nummer uitbrengen, zei ik al. Dat nieuwe nummer heet In a Flash. Ben je benieuwd hoe het klinkt?
1: Ja.
0: Nou, ongeveer zo. Dit is een voice memo van haarzelf. In a Flash.

0: Dus even voor de duidelijkheid.
1: Heel ruw.
0: Ja, dit is de demo. Hier is uiteindelijk wel uitgebouwd. En waar het liedje eigenlijk een beetje over gaat, is eigenlijk heel simpel. Ze reflecteert een beetje op haar leven. Wat zou ze zien voor zich als er, op het moment dat er iets gebeurt, zeg maar. En dat is dan omdat het allemaal natuurlijk nu heel snel gaat momenteel. Is ze daar een beetje over na gaan denken. Van joh, goh, het gaat nu allemaal zo snel en alles gebeurt een beetje nu.
1: Wordt geleefd misschien ook wel ergens.
0: Een klein beetje soms wel. Dus dat is een beetje het verhaal erachter. Ik vind het wel een heel mooi verhaal. En volgende week dus meer daarover.
2: Ik ben benieuwd.
0: Ja, nou, anders ik wel. Ik vind het heel spannend. Volgende week vrijdag komt er
1: uit.
0: Ja, ik kan je één ding garanderen. Je gaat hem hier sowieso wel eventjes horen.
1: Al wat flauw, had ik nou niet verwacht.
0: Nee, dat dacht ik al dat je dat niet voor verwacht had. Ja, wij zijn natuurlijk ook wel een beetje bevooroordeeld.
1: En voorspelbaar.
0: Misschien op sommige punten wel. Ja, daar heb je misschien wel gelijk in. Dan hebben we nog iets anders wat we moeten doen. Laten we dat gelijk er maar doorheen stampen, denk ik. Dat is namelijk een... En daar heb ik ook weer een leuk verhaal bij.
1: Oh, help.
0: 20 jaar geleden deed ik het een en ander qua radio al. En dat was bij een ander station. Bij Radio Flaké, om precies te zijn. Bij mij op Goede Hoofd Flaké. En daar hadden wij regelmatig live muziek ook al.
1: Yeah.
0: Dus het is niet iets van gisteren of vandaag. Nou, TikTok ken jij ongetwijfeld.
1: Ja.
0: Op TikTok heeft de dochter van een van de zangeressen die destijds bij mij was... Heeft de filmpjes geplaatst van haar moeder.
1: Oh.
0: Ja, en de muziek geplaatst van haar moeder. Die is erachter gekomen namelijk dat haar moeder muzikant was. Even voor de duidelijkheid, de dochter en de zoon van Tessa, want daar heb ik het over. Tessa, die doen allebei ook iets in de muziek. Die zijn echt vrij goed. De een op piano, de ander met viool en dat soort dingen. Dus in de klassieke hoek moet je dat zoeken. Maar... hebben de dochter van Tessa, die heeft de muziek van haar moeder en de vriendin van haar moeder, Noeska en Tessa, online gezet. En die band die heette No Tess. Het is begonnen met vorige week, om precies te zijn, vorige week zaterdag is het begonnen met een TikTok-filmpje. Dat is een beetje geëscaleerd. Dat werd zondag was dat al meer dan 600.000 keer bekeken. Ja, dit is geen grap. Dat was al meer dan 600.000 keer bekeken. Inmiddels is heel veel muziek op Spotify geplaatst van No Tess. Want daar werd naar gevraagd.
1: Dat wordt uit die tijd ook.
0: Uit die tijd.
1: Ja,
0: en dat zijn dus best wel leuke dingetjes. Want inmiddels wordt er ook redelijk naar geluisterd. Ik kan je vertellen dat dat meer als 200 keer is al. Want op zich in 2 of 3 dagen tijd vind ik dat niet heel verkeerd.
1: Niet heel verkeerd,
0: dat is niet verkeerd voor iets wat vers erop komt, hè, zeg ik gelijk bij. Dan is dat best bijzonder. En daarbij kwam ik dus iets tegen. En ik heb mezelf ook nog ergens, dat geef ik gelijk toe. Maar ik kwam iets tegen en ik dacht bij mezelf, ja weet je, als we dan toch bezig zijn. Dit maakt het cirkeltje wel heel erg leuk rond. Namelijk een live opname van een show destijds. Ik maakte toen een programma dat heette de Hot FM Radio Show. En daar kwam No Tess dus optreden. En die opname, die hebben de dames online gegooid. Dus als vergeten liedje is dit Don't Count On Me. Don't Count On It. Ik moet het wel goed zeggen. Van No Tess.

En het bewijs dat dit live was ooit, komt er nu aan. Ja, want dat was namelijk bij destijds de omroep waar ik toen werkzaam was. Hadden we deze dames te gast, Notes. En je hoorde in dit geval Don't Count On It. Lekker hoor. Zometeen, de brede update, die komt er alweer aan. Die is van 10:30 in dit geval. En eerst hebben we nog aandacht voor twee personen die het leven elkaar nu wel zuur maken. Ik heb het over Waylon en Ilse. Oftewel, The Common Linnets. Je hoort ze bij Breda nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Year 2. Etje Kiddetjes weer in en de zingende terrasoverkapping. Taras Topolia. Je hoorde Yours Eternally bij Breda Nu. Ja, ik moest iets anders verzinnen als zingende geslachtsziekte. Ja, dus iets te van maken.
1: Hier ze echt oprecht.
0: Nee, maar dit klopt toch wel een klein beetje. Het is toch een rare naam. Wees nou eerlijk.
1: Marco.
0: Ja, is ook een rare naam.
1: Doe nou eens gewoon niet.
0: Oké, prima, wat jij wil.
1: Ik kom trouwens even in heel ander nieuws. Ik vond het best uniek. Ik wist niet dat je dood was.
0: Hè?
1: Ja, nou, ik was afgelopen 4 mei stond ik in Oosterhout in het Stadspark.
0: Ja, en daar werd verteld dat ik dood was?
1: Nee, nee.
0: Heb je meer gedacht?
1: Nee, daar hebben ze een heel mooi gedenkmonument in het Stadspark in Oosterhout. Ja. En daar stond in dat gedenkmonument de naam M. Legierse. En ik keek toch helemaal stuk.
0: Oh, wat goed.
1: Ja, ik zag het staan en ik dacht, nou, zij weten wel heel erg op tijd.
0: Ja, ja.
1: Zij weten meer dan ons.
0: Dus jij hebt me redelijk staan herdenken?
1: Ik heb jou daar staan herdenken.
0: Oh, wat erg voor degene die het echt is, jongens. Dat
1: ja, sorry. Nee, even. Laat dit los. Dit is natuurlijk...
0: Nou, moet ik even zonder gekheid. Wat bedoel, we hebben het daar nou over. Ja, nee, maar dat moet wel kunnen. Hè.
1: Even belangrijk om dat te benadrukken in dit geval.
0: Ja. Nee, maar het is ook wat dat betreft... Even iets serieus nu. Ik hoorde van de week... Mijn broer, zus, maakt iets leuks van. Die is volop bezig met het bedenken van hoe zit de familie een beetje in elkaar. En dat noemen ze ook wel stamboomonderzoek.
1: Ik wou net zeggen, in jullie geval is dat toch gewoon incest? Of?
0: Nee, dat klopt ook wel een klein beetje. maar
1: is het bewezen?
0: Nee, dat ja, ook dat eigenlijk wel. Mijn opa en mijn oma waren neef en nicht. Dus dat is wel een klein beetje, punt. Aan de vaderkant. Dus,
1: Bijbelbelt.
0: Ja hoor,
1: Bijbelbelt.
0: Dus, nee, maar dat is echt serieus waar. Dus,
1: dit was eigenlijk een geintje.
0: Nee, maar dat is het niet hoor. Maar mijn opa die schijnt dus in de... mijn één opa die schijnt in Duitsland te werk gesteld te zijn, destijds.
1: Oh.
0: En de andere opa die heeft ondergedoken gezeten in Tilburg.
1: Oh.
0: Stilburg, sorry.
1: In heel Tilly Willy. Ja,
0: dat wist ik ook niet. Dat hoorde ik van de week pas. Dus die schijnt namelijk geholpen te hebben met onderduiken. Nou, dat snap ik niet, want hij heeft zijn zwemdiploma nooit gehad. Maar het schijnt wel gebeurd te zijn. Maar zonder gekheid, het is...
1: C2.
0: Nou, als jij
1: waar
0: dat graag wil...
1: Nou,
0: nu hoor. Nee, maar zonder dolle, het is echt waar. Die heeft ondergedoken gezeten. Dat wist ik ook niet. Dat hoorde ik van de week pas.
1: Ja, the more you know.
0: Ja, en bedoel, maakt het voor de rest iets uit? En kun je er iets voor kopen als je nu zit te luisteren? Nee, dat niet. Maar ik ben het wel kwijt. Ik wil het toch een keer kwijt op de radio.
1: Ja.
0: Dus dat. Zometeen even...
1: Eigenlijk hoor je gewoon bij een NSB... eigenlijk ben je gewoon familie van NSB'ers.
0: Nou, niet van NSB. Ze hebben onderduikers geholpen. Mijn opa heeft onderduikers geholpen.
1: Oh ja, dat is
0: dus
1: niet per se NSB.
0: Dan is het niet per se NSB. Hè? Dat is meer gewoon van het verzet.
1: Ja, verzet.
0: Dus mijn opa was zeg maar held van
1: sorry,
0: het verzet.
1: Sorry, andersom. Ja, sorry.
0: Dus ik vind dat mooi.
1: Ik haal even twee dingen door elkaar.
0: Het verklaart ook waarom ik niet zoveel heb met Duitsers. Ja, laten we eerlijk zijn. Nou, en door. Dat is misschien handig. Piet, die zit te luisteren. En Piet, die zegt van... joh, wat klinkt jullie gast Marie-Liza heel goed vanavond. Echt
1: en
0: heel
1: dat
0: top.
1: Is ook zo.
0: En dat is ook zo. Straks, Piet, doet ze nog twee nummers. Tot
1: dus
0: even een verrassing.
1: Luisteren.
0: Hou de radio aan. Hou hem hard. Hou hem hier. Hou hem hard. Dat is eigenlijk de uitspraak die daar dan bij hoort. Hè. Dat was...
1: inderdaad.
0: Tijd voor de Breda Update. Geschreven door... Alexander Rockfan, gelezen door Damien van Gageldonk.
1: Opnieuw heeft Breda een primeur te pakken. De stad heeft als eerste in het land een rookvrij park. In het nieuwe Seligpark mag niet meer gerookt worden. Hiermee wil de gemeente toewerken naar een rookvrije generatie in 2035. Het Seligpark moet uitgroeien tot een groene ontmoetingsplek voor ontspanning, wandelen en spelen. Marco.
0: Ik heb een hele domme vraag misschien hoor, maar gaat hier ook op gehandhaafd worden? Want dit gaat natuurlijk nooit werken.
1: Nee, correct, daar wordt op gehandhaafd.
0: Ja, maar die twee keer dat er iemand rond loopt in een week, dan denk ik ook dat je het niet mee redt.
1: Ik weet het niet. In de nacht van 27 op 28 april heeft er een mishandeling plaatsgevonden in de Bredase binnenstad. Het gebeurde in de Ginnekenstraat. Daarbij is één slachtoffer bewusteloos geraakt. Om hoeveel daders het precies gaat is niet bekend. De politie is dringend op zoek naar getuigen. Ook camerabeelden zijn warm welkom. Een automobiliste heeft in Breda een schutting geramd. Daar hebben we opnames van.
0: En de verzekering hebben we ook, hè? Die zijn ook al langs geweest, let op.
1: Ze is onwel geworden achter het stuur en verloor zo de controle over de auto. In Hondsdonk kwam de auto tot stilstand tegen een schutting. Omstanders schoten snel te hulp en de ambulance werd gebeld. De auto en de schutting zijn zwaar beschadigd. De vrouw is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.
0: Ik heb wel de opname ook hoe dat ze reageerde op het moment dat gebeurde. Wil je dat ook nog horen? Want die heb ik ook nog binnengekregen. Komt-ie?
1: Marco, ze is onwel geworden. Op de Willemstraat zijn drugs en geld in beslag genomen. Het cameratoezicht van de handhaving zag dat er een drugsdeal gepleegd werd. Er werden direct handhavers naar de plek gestuurd. Op de plek werden inderdaad drugs en geld gevonden. Breda kampt al langere tijd met drugsoverlast. Door betere verlichting, meer toezicht en gerichte handhaving moet de overlast minder worden.
0: Dat zou heel mooi zijn als dat lukt. Laten we eens kijken naar de weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en losse wolken geleidelijk op, waarna brede opklaringen volgen. In de nacht zijn er heldere perioden. En enkele wolkenvelden bij minimaal van 7 tot 10 graden. Het wordt niet zonnig vannacht trouwens, dat is ook wel even belangrijk om te vermelden. Morgen start droog met wolkenvelden en zon. Vooral in het zuiden kan overdag al een lichte bui voorkomen. Maar op veruit de meeste plaatsen verloopt de dag droog. Het wordt 13 tot 19 graden. Morgenavond stijgt de kans op buien vanuit het zuiden. Dit geldt dan weer vooral voor Limburg, Brabant en Zeeland. Dus mocht je elders wonen in het land, hebben jullie totaal geen last van? Dat is eigenlijk wel weer het voordeel. Dan eens kijken naar het verkeer van de ANWB.
1: Ja, op dit moment zijn er in onze provincies geen files, wel werkzaamheden. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt het Vonderen en Wiert Noord zijn er wegwerkzaamheden, daar is het dicht. Op de A50 Os richting Eindhoven tussen Veghel en Industriegebied Eckers rijdt vanwege wegwerkzaamheden dicht. En op de A58 Breda richting Eindhoven tussen knooppunt de Baars en Oorschot is het vanwege wegwerkzaamheden dicht. In de regio rijdt op het spoor alles door. Waar wel wat aan de hand is, is tussen Amersfoort en Zwolle. Daar zijn werkzaamheden, daardoor rijden er geen intercities op dat traject. Duurt sowieso tot en met morgenochtend kwart over één s'nachts. Maar wordt waarschijnlijk dinsdag. En er rijden op dit moment ook geen treinen tussen Almelo en Hardenberg. Dat vanwege een defecte trein. Anderhalf uur opgelost volgens de NS. Maar wordt sowieso wel morgen 1 uur. Ja. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: maar heel eerlijk zijn, voor mij komt Koningsdag niet stuk natuurlijk. Hè? Dat snap je zelf ook wel. Daar stond ze namelijk op het podium bij 538. De enige echte Roxy Dekker, joh, de Sugar Daddy hier bij Breda nu. En ja, serieus, ik vind het echt heel leuk. Ja, je mag nog een keer.
1: Ja,
0: kom er even bij zitten, zou ik zeggen. Dus nee, heb je het, Dave staat hier toevallig naast me. Heb je de reportage gezien van Koningsdag bij 538 of niet? Moet je even kijken, is leuk, echt serieus. Dus er waren meer mensen die kwamen voor Roxy.
1: Ik ben het ermee eens, Roxy is heel goed.
0: Ja, hè? Ik heb er LP zelfs.
1: Oh, wauw.
0: Ja, serieus, op vinyl. Ja, die heb ik gekregen, dat moet ik er wel eerlijk bij zeggen, maar ik heb hem wel.
1: Nou, super, heel leuk.
0: Sorry, wat zei je, Dave?
2: Je weet waar ze vandaan komt, hè?
0: Ja, oké. Je kan niet alles hebben natuurlijk in het leven. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Ze komt inderdaad uit 020, dat weet ik. Maar niet alles is... Weet je, daar luisteren we wel omheen. Dat is niet zo'n probleem. Ik kom trouwens... Dit is even voor de mensen die mij kennen, die weten dat dit waar is. Ik kom regelmatig in het pand waar dat hun studio zit. En, toevallig stond ik van de week... Was ik in dat pand. En daar stond ik in de lift met Russo. Die zit ook bij dezelfde label. Vond ik toch wel geinig.
1: Dat is wel leuk. Ja, dat was wel geinig.
0: In één keer sta je bij Russo weer in de lift. En dan denk je, ah ja. Nou, en misschien moet ik ze volgende keer nemen kaartjes mee. En dan ga ik toch vragen of ze een keer langs willen komen. Weet je wel. Dus
3: ja.
0: weet je
3: wat zijn vroegere artiestennaam trouwens was?
0: Van Russo?
3: Ja.
0: Geen idee.
3: Rechter. Want hij heet Rutger. En
0: dat... Ja, dat weet ik. Hij heet Rutger.
3: Exact andersom. Dat was oprecht zijn artiestennaam.
0: Wat heeft hij voor studie gedaan?
3: Dat dan weer net niet.
0: Dat zou ook wel leuk zijn dan, in ieder geval.
3: Ja. De rechter.
0: Ja, de rappende rechter.
3: Ja, de rappende rechter. Oh, ik voel een programmaconcept aankomen.
0: Ja, ik ook. Ik ga.
3: De rijdende rechter, maar de rappende rechter. zie het al voor je.
0: Ik ga maandag bellen.
3: En ik vond het leuk.
0: ik ga maandag bellen met die gasten van dat label. Kijken of ik het gesleten krijg. Je weet het nooit. Het kan zomaar.
3: Nee, je weet het niet.
0: Weer een creatief proces verstoord, zeg maar, ergens.
3: Ja, inderdaad. Goed, ik wou net zeggen, mijn dobbelsteen konden we al aan de straatstenen niet kwijt. Dit was wel.
0: Maar Eliza, heb je het nog een beetje naar je zin?
1: Ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ja,
0: dat scheelt wij ook, hoor. Laat ik dat voorop stellen.
1: Nou, dank je. Leuk je moet het horen.
0: Je krijgt ook complimenten. Ik heb ze net even laten zien naar je, bijvoorbeeld.
1: Je had het laten zien.
0: Dat is niet de enige, hoor. Ik heb er meer dingen gehoord. Maar
1: dit is
0: zeg maar de ene die ik je wel kon laten zien, zeg maar.
1: Ja.
0: En dit is echt wel heel tof.
1: Dat was super tof om te zien. Ja. Dat je een berichtje... had je laten zien van een luisteraar. Ja. En die vond het super tof om naar de live optredens te luisteren.
0: Ja, want ik bedoel, je zingt daadwerkelijk. Het is punt 1 loopzuiver. Het klopt ook gewoon allemaal. Hoe lang heb je daarop geoefend? Want ik bedoel, je doet wel vanaf je 14e muziek. Maar dat is 13 jaar. Dus je zal zeggen, ja, ik heb er 13 jaar op geoefend. Maar het komt natuurlijk wel ergens vandaan. Volg je nog iets van een training daarvoor? Hoe onderhoud je je stem? Dat is misschien de goede vraag.
1: Nou, daar is echt eigenlijk maar één antwoord op. En dat is zangles.
0: Serieus? Is dat de enige?
1: Ja, zangles.
0: Ja, ik zie altijd mensen. En ik moet zeggen, ik heb begrepen dat het ook daadwerkelijk helpt om je stembanden te onderhouden. Mensen die met zo'n flesje met water en dan gaan lopen bubbelen.
1: Ja,
0: dat is
1: bubbelen inderdaad. Ja, ik heb ook iets anders. Een soort, soort blaasstaafje. Mm-hmm. Dat valt ook onder bubbelen. En dat gebruik ik altijd als ik zangles heb.
0: Wat doet dat? Want ik vraag me dat oprecht af. En misschien luisteraars ook. Die zien het ook wel eens.
1: Ik hoop niet dat mijn vocal coach dit luistert. Want het kan zijn dat ik het niet helemaal goed zeg.
0: Nee, oké, nou goed. Ongeveer. Wat doet het ongeveer? Zullen we het zo zeggen?
1: Het warmt gewoon je stembanden op. Je gaat bepaalde tonen... het is niet per se blazen. Je doet gewoon eigenlijk de zangtoon... Ja, forceer jij in dat buisje of bijvoorbeeld in je rietje om te bubbelen.
0: Ja.
1: En daardoor zorg jij ervoor dat je stembanden een beetje uit elkaar trekken. Een beetje wijder gaan bewegen.
0: Is het een soort masseren of zo?
1: Dat is een soort warm masseren eigenlijk.
0: Maar doe je dat dan in een bepaalde toon? Omdat je zegt van joh, je doet dat masseren.
1: Ja, dat doe je meestal doe je dat in de do-re-mi-fa-so, van toon naar octaaf. Dus in 8 verschillende tonen ga je dat zeg maar opbouwen.
0: Oké.
1: Ga je steeds hoger. En daarmee ben je stem aan het opwarmen.
0: Oké, okay, nee, goed. Ja. Maar doe je dat dan ook voor een optreden altijd nog? Of,
1: ja, het blazen wel altijd. Oké. Okay. Ja. Ja.
0: Oh, maar is dat dan, dat is wel intensief lijkt me, of niet?
1: Nou, het is wel heel belangrijk, en dat zegt mijn vocal coach ook. Het belangrijkste ding is ademhalen.
0: Wie is je vocal coach? Noem er eventjes. Dat is
1: mijn vocal coach is Ingrid Simons.
0: Oh ja, die kennen we wel natuurlijk. Ja, die is
1: fantastische zangeres. Ja, ja, ja. Echt. En een geweldige coach ook.
0: Ja, maar dat verklaarde ook gelijk een heleboel.
3: Yeah.
0: Ja, laten we eerlijk zijn.
1: Ja, nee, dat is ook wel zo, ja. Maar ze is streng, maar ja.
0: Wel alles. Rechtvaardig.
1: Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Ja.
0: Ja, dat is, voor de mensen die haar niet kennen, ik kan wel heel even iets van haar laten horen. Want ze heeft echt wel heel veel dingen gemaakt. Wat zal ik even als voorbeeld pakken? Nou weet je, ik zal iets wat recenter is doen. 2022, dat is redelijk recent. Pak dit heel even. Dus dit is een klein stukje van Ingrid Simons. Spoel hem even een stukje door hoor.
4: Ik zie de sterren.
0: Met Rob de Nijs is dit, hè, voor de duidelijkheid.
1: Oh, ja, ja.
4: De hemel dat ik van je hou. Want vannacht lijkt de liefde dit
0: weg. Je hoort haar de tweede stem doen, zeg maar. Ja. Vannacht van Rob de Nijs samen met Ingrid Simons. Dus nee, dat is wel een hele bekende ook gelijk.
1: Ja, zeker. Ik zit nu denk ik misschien al wel 4-5 jaar bij haar, denk ik, voor zangles. En dat is 1 keer in de 2 weken.
0: Is zij een beetje benaderbaar daarvoor dan? Want ik bedoel, ik wist niet dat ze dat deed, om heel eerlijk te zijn.
1: Dat is eigenlijk via gegaan bij mij. Ik zat op een artiestenopleiding en die kende weer die en die. En zo loopt dat balletje. En... Maar ik denk, ja, als mensen interesse hebben... En ze vragen bijvoorbeeld aan mij van... joh, kan je dat vragen? Dan staat ze daar wel open voor. Ze moeten natuurlijk wel plek hebben. Want ze heeft het natuurlijk wel gewoon heel druk.
0: Ja, dat is ook niet zo gek. Ik bedoel, dit is gewoon een artiest die wereld heeft gehad. Ja, laten we dat zeker. Even erbij zeggen. Ik zal er nog eentje... Dus ik vind het toch wel leuk dat je haar nu noemt, zeg maar. Ja. En ik toch even een shout-out. Deze heeft ze ook gemaakt, bijvoorbeeld. Hè? Is ook van haar No Time to Waste van Teaspoon. Dus ook,
1: No
0: ook
1: Time to Waste, ja zeker.
0: Dus, daarom zeg ik, het is geen kleine naam waar je dan even mee werkt.
1: Nee.
0: Wat heeft ze je als adviezen gegeven? Want ik bedoel, zij zal ook horen aan jou dat jij dit gewoon beheerst.
1: Ja, maar zij hoort ook heel veel dingen die ik nog niet beheers. Want ze is natuurlijk gewoon...
0: Kun je een voorbeeldje geven daarin? Want dat vind ik wel even leuk, dat soort dingen.
1: Ik heb bijvoorbeeld meestal wel moeite met mijn mond goed genoeg meebewegen voor de uitspraken. Dus eigenlijk de gezichtsexpressie. En ook echt de performance. Want ik sta echt, alle spieren staan gespannen in mijn lijf als ik aan het zingen ben. En dan zegt ze, joh, relax, doe even gewoon rustig. Geniet gewoon en ja, ontspan
0: probeer
1: je lichaam.
0: Probeer te aarden of zoiets.
1: Ademen, ontspan je lichaam en... Dat soort dingen allemaal. Want als je dus meer ontspant, als je aan het zingen bent... dan worden die hoge tonen die je moet doen, die worden een stuk makkelijker. Terwijl ze eigenlijk net zo moeilijk zijn. Maar daardoor wordt het wel iets makkelijker voor je.
0: Nou, heb ik ooit geleerd, en dat was met nieuwslezen vooral... en ook met presenteren, dat je dat vooral vanuit... ja, ik heb een flinke vanuit je buik moet doen, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat heb ik ooit een keer geleerd. Is dat met zangen ook zo, of niet?
1: Ja, vanuit je koor, zeggen ze dan. Dat is... ja, je buik, net echt je onderbuik eigenlijk. Daar moet je het echt vandaan halen inderdaad.
0: En is het dan ook zo, ik bedoel, natuurlijk je staat vaak op een podium. Maar je zou ook zittend kunnen zingen. Koos Roberts heeft dat jarenlang bewezen. Wordt dat ook als advies gegeven? Doe het staand?
1: Ik heb eigenlijk niet specifiek daar advies op gehad. Want er zijn veel mensen die ook in een studio zingend iets opnemen. Of staand, whatever. Mm-hmm. Ik heb alleen zelf wel echt dat ik het liefste sta.
0: Ja.
1: Dat vind ik zelf gewoon het fijnste. En dan denk ik ook dat ik meer bereik heb op een of andere manier.
0: Ja, maar dat kan makkelijk.
1: Dat zal wel ook wel een beetje tussen mijn oren zitten. Maar staan vind ik gewoon wel... Ja, dan kan ik toch iets meer input geven dan dat ik zit.
0: Ik vind het... Nou ja, sowieso. Ik bedoel, je krijgt niet voor niks deze recensies allemaal die je al hoorde. Dus het is gewoon fantastisch vanavond.
1: Dank je wel.
0: En dat vind ik heel belangrijk. Ik wil graag nog wel van je weten... Hoe kunnen mensen jou eventueel vinden, boeken, noem maar op. En hoe komen mensen bij jou terecht?
1: Bij mij kom je vooral terecht op de socials. Mm-hmm. En dat is Instagram, TikTok, Facebook. En dat is onder de naam Mary Liza Music.
0: Ja, belangrijk om even te zeggen, het is 2 keer een Y, hè?
1: Ja, klopt. Ja, en er zit ook nog een Z in. Ik heb het wel een beetje lastig gemaakt
0: voor
1: de mensen.
0: Ja, nou ja, goed, weet je. Waar komt die naam eigenlijk vandaan?
1: Dat, dat is omdat... mijn voornaam is Carola. Mm-hmm. En ik denk, ja, Carola, ja, wat moet je daar nou mee voor artiestennaam?
0: Nou, ja, ik wil niet heel vervelend doen.
1: Carola Smit en weet ik het allemaal.
0: Nou, niet alleen Carola Smit. Dus, ja, daarom. Maar er was nog een andere Carola ook. Die heeft ooit een hele grote hit gehad. En je hebt hem in het Nederlands en in het Zweeds. Ik zal de Nederlandse
1: de
0: versie
1: Zweedse
0: even...
1: Carola heb je ook
0: ja,
1: nog,
0: de, ja. Deze dit is echt een hele grote hit geweest. In de jaren 80. Nee, dit hoeft niet.
1: Ik ken hem, ja. Maar dit is nu in het Nederlands.
0: Ja,
1: het
0: dit is
1: de
0: Nederlandse versie.
1: Een Zweedse,
0: ja, dit is dezelfde zangeres.
1: Ja.
0: Dit is dezelfde zangeres. Ja. De Fremling heet het dan in het, in het Zweeds. Dus, ja, dus, maar
1: er
0: dat
1: zijn
0: is,
1: genoeg Carola's.
0: Ja, daarom.
1: Dat wel,
0: dus
1: ja.
0: Het had gekund.
1: Maar ik denk, ja, ik wil toch wel even wat anders. En mijn tweede en derde naam zijn Maria en Elisabeth.
0: Ah, ja, dus dat verklaart me heel
1: Maria, Elisabeth, Mary Liza. Ik denk, dit wordt het. Ja. Dus en dan hou ik het toch een beetje bij mijn naam nog.
0: Nou ja, maar dat is ook hartstikke goed. Ik bedoel, je hoeft je naam niet te verloochenen daarin. Dat lijkt me logisch.
1: Nee, ik wilde het toch nog een beetje bij mezelf houden. Ik denk, ik pak gewoon mijn andere namen die ik nooit gebruik.
0: Is dat ook hetgene wat dat ook misschien wel bij het zingen hoort? Dat je dicht bij jezelf houdt vaak?
1: Dat vind ik wel heel belangrijk, ja. Ja, want het is natuurlijk gewoon een uiting van gevoel.
0: Ja.
1: En nou ja, als er iets van gevoel voor jezelf, als het iets betekent, is het wel dat het dicht bij jezelf zit. En ja, dat het eigenlijk alleen maar over jezelf gaat.
0: Nee, ja,
1: niet
0: dat
1: egoïstisch
0: is ook zo.
1: Bedoeld.
0: Nee, maar dat, kijk, weet je, dat is wel zo natuurlijk. Maar is dat dan ook tijdens een live optreden, probeer je dan tussendoor ook wel eens een verhaal te vertellen? Dat het aan elkaar bereidt, als het ware. En maak je dat dan ook heel persoonlijk?
1: Dat doe ik meer bij iets intiemere optredens.
0: Okay.
1: En, maar ik probeer wel altijd iets te zeggen. Want ik vind interactie met het publiek vind ik heel belangrijk.
0: Ja, dat is het ook, uiteraard. Nou ja, zoals gezegd, zo kunnen we je vinden. Binnenkort optredens in de buurt. Nou ja, vooral privéfeesten, zei je al.
1: Ja, klopt.
0: Dus misschien handig als we mensen dan toch gewoon naar je site laten gaan. En naar je Instagram en zo. Om in ieder geval meer te weten te komen. Je eventueel te kunnen boeken. Want dat zou heel erg leuk zijn.
1: Ja.
0: En vooral naar je te luisteren. Over 2 weken, ik zeg het heel even goed, 2,5 week zoiets, komt de nieuwe single op Spotify. Dat
1: klopt.
0: Dat is ook heel belangrijk om even te melden. Wil ik nog een keer doen. En je gaat nog 2 nummers voor ons doen.
1: Zeker, dat ga ik doen, ja.
0: Welke 2 zijn het? En heb je er nog wat over te vertellen? Vind ik ook wel even leuk.
1: De 2 nummers die ik nog ga doen is Can You Believe? En Reborn. En Reborn is al uit. Die staat al op Spotify. Die is vorige maand, als ik het goed heb, is die uitgekomen. En dat gaat vooral over van gewoon het positieve zien. Dat is het belangrijkste. Positieve zien, wat er ook gebeurt. Verander er iets positiefs in en ga ermee verder.
0: Is dat wel eens lastig?
1: Dat is lastig, maar als je het uiteindelijk doet, dan voelt het toch beter. Ja, ben je toch blij dat je het gedaan hebt, zeg maar.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Een mooie houding vind ik dat.
1: Ja, dus, zeker.
0: Nou ja, dus die ga je doen sowieso. En dan, nou ja, goed.
1: Ik ga ze gewoon zingen.
0: Ik wou net zeggen, je gaat ze gewoon doen. Hè. Dat is de bedoeling.
1: Ja.
0: Damien, wil jij Mary Liza weer meenemen richting de speelplaats?
3: Ja, voor de laatste keer vanavond dan wel weer.
0: Ja,
3: maar, maar dat is nou eenmaal wat het is. Ja, we mogen zo ook weer naar huis maken.
0: Ja, we worden weer vrijgelaten over de
3: plaats. Ja, we worden weer vrijgelaten. Ja, pas maar op.
0: Nou, inderdaad.
3: Ik ben het zeggen, wordt eigenlijk nog gevaarlijk op straat.
0: Ja, nou ja, dat sowieso. Ik bedoel, ik moet er ook nog overheen. Hè? Dus, sowieso wordt het gevaarlijk. Dat kan niet anders.
3: Nou ja, en pas me helemaal op voor Dave. Die is helemaal gevaarlijk.
0: Ja, is die gevaarlijk vanavond?
3: Wat zei je?
0: Is die gevaarlijk vanavond?
3: Ja, die is heel gevaarlijk vanavond.
0: Vertel, wat is er gebeurd?
3: Die staat mij al heel de avond heel naar aan. Ik weet niet wat dat is.
0: Ja, nou ja.
3: Ik heb trouwens nog heel even slecht nieuws. Ik mag hopen dat je nog niet geschakeld bent naar de studio.
0: Jawel, maar goed.
3: Want die accu die zegt letterlijk nu, weet je wat, hè?
0: Oh ja.
3: Dus we kappen er gewoon even mee anders. Dus ik ga nog heel even een accu'tje pakken.
0: Ja, ga jij even lekker een accu'tje
3: doe
0: pakken.
3: Doe ondertussen even wat voor jezelf. Dit hadden we kunnen voorbereiden. Hebben we, zoals wij dat wel eens vaker doen, niet gedaan.
0: Nee, maar dat is ook normaal. Wij doen
3: dus,
0: dat nooit.
3: Nou ja, zodoende. Dan trekken wij gewoon even een accu van een oplader af. Gelukkig wel een volle accu.
0: Ach, dat is wel fijn, een volle accu.
3: Is dan wel inderdaad weer een hele fijne. Maar dat maakt niet uit. 3.
0: Dat maakt niet uit.
3: Kun je eens even roepen als je beeld hebt?
0: Nou ja, ik heb zo te zien. Ik ga even checken, maar zo te zien heb ik beeld. Zwaai ze heel even voor de camera. Even kijken of dat er ook wat gebeurt. Ja hoor, ik zie iemand staan en zwaaien.
3: Nou, ik moet nog wel even scherp stellen hoor.
0: Ja,
3: joh, even gewoon live op zender.
0: Ja joh, ik wou net zeggen, dat doen we gewoon live. Dat maakt ook allemaal niet uit. Iedereen vindt het leuk.
3: Ja, nou ja, vooral je...
0: Nou, nu heb ik zwart beeld. Ik weet niet of dit de bedoeling is.
3: Dan zie ik tenminste of dat het scherp is. We hebben een hele scherpe blik. Heb jij nou ook zo'n scherpe blik? We zoeken nog cameramensen. Ondertussen tijd voor het laatste optreden van...
0: Mary Liza, live.

0: Lekker hoor dit. Dit was niemand minder dan Mary Liza live. En een heel groot applaus voor haar. Dit was heel fijn vanavond, Damien.
1: Ja, zeker weten.
0: En we gaan denk ik nog wel een keer terugzien. Dankjewel Mary Liza dat je er was vanavond. Vond je het leuk?
2: Ik vond het heel erg leuk.
0: Nou, dan horen we je graag weer een keertje als je zin hebt om nog een keer langs te komen. Je bent van harte welkom.
2: Dankjewel, ik kom graag terug.
0: Nou, leuk, altijd gezellig. Mary Liza is live. Zometeen, na het nieuws van 11 uur, is het tijd voor natuurlijk onze enige echte Erwin van der Bliek en zijn
3: On Fire
0: radio show. Ja, het is echt waar.
1: Ja.
0: En daarna, heb jij er al gezien vanavond of
1: nee.
0: niet? Ik ook nog niet. Ze zal toch niet te laat zijn?
1: Het zou een stunt zijn, toch?
0: Want ik bedoel, ze moet natuurlijk wel aantreden vanavond. We hebben het over DJ Non-Stop.
1: De enige non die ze allemaal op een rijtje heeft.
0: Volgende week zijn we er ook weer gewoon. Ondanks een heel mooi festival.
1: Het Breda Jazz Festival.
0: Reken maar van jazz.
1: Dus wees ook lekker in de binnenstad. Ga lekker struinen.
0: Ja. Mag je een tipje
1: volgens
0: geven?
1: Volgens mij best
0: redelijk weer. De meeste de vrijdag en de zaterdag en zondag is volgens mij redelijk.
1: Ik ga eens even kijken. Geef me even een moment. Dit hadden we kunnen voorbereiden. Hebben we niet gedaan. Donderdag
0: niet.
1: Kan er een klein buitje vallen. Even kijken.
0: Van de hele dag hoor, maakt er niet uit.
1: Kans op neerslag. Ja, er is wat kans. Vrijdag droog, zaterdag kleine kans op regen. Maar een mooie gemiddelde van 16 tot 19.

0: wordt ook heel leuk. Daar staat namelijk één van mijn favorieten. En ja, weet je, ik vind dat toch heel tof. Dus ik wil er nog heel even draaien voordat we eruit gaan. Als jij het goed vindt. En anders doe ik dat ook. Ik heb het namelijk over Mel VF. Het is de kleindochter van niemand minder dan Piet Veerman. En ik weet toevallig, Maud, die ken jij ook. Maud, onze hoofd
1: ja,
0: online,
1: daar heb
0: zeg maar.
1: Ik vandaag nog twee uur mee in de auto gezeten.
0: Nou, Maud, die kent dus zeg maar ook Mel VF heel goed. Want haar vader is groot fan. Dus ik denk dat je haar ook op de grote markt gaat tegenkomen.
1: Dat vermoeden heb ik ook, ja.
0: Dit is hun laatste single, die heet Rooftop. Wat ons betreft graag tot volgende week.

0: Oké, jongens, van mij mogen jullie nu stoppen.
1: Doei. Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. De Russische president Poetin zegt alleen een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky te willen als er een vredesakkoord ligt. Zo'n gesprek

0: Het gesprek zou dan volgens de Russische staatsmedia in een derde land plaatsvinden om het akkoord te ondertekenen. Poetin benadrukt dat hij niet wil onderhandelen, maar pas wil tekenen bij een definitieve deal. En reageerde op signalen dat Zelensky open zou staan voor een persoonlijk gesprek. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne gaat ondertussen onverminderd door. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius worden gezien als hoogrisicocontacten van het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten ze allemaal 42 dagen actief worden gecontroleerd. Het schip meert morgen aan bij Tenerife. Aan boord zijn momenteel ongeveer 150 mensen en volgens de WHO heeft niemand nu klachten. Bijna 30 opvarenden vliegen daarna door naar Eindhoven voor verdere medische controle. Onder hen zijn ook twee Belgische passagiers die naar Antwerpen gaan. En een aantal militairen te paard van het cavalerie-ere-escorte heeft tijdens een oefening bij Austerlitz een bosbrand ontdekt. De militairen roken een brandlucht en op zoek naar de bron vonden ze een brandhaard van zo'n 50 bij 100 meter waarop ze direct de brandweer waarschuwden. Een speciale blusauto kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het ere-escorte wordt normaal ingezet bij ceremoniële evenementen rond het Koningshuis. In de afgelopen weken waren er vaker natuurbranden door de droogte. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. Are you ready?

0: Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
1: Yeah.
0: The ultimate beats are coming your way on fire.
1: Ben je klaar voor nieuwe muziek van Stani Abraham, Spinach, Matthias Dansman, Roland Clark, Miss Monique, Sam Divine, Jotto en nog veel meer? Nou, dan zit je hier op de goede plek, want de nieuwe On Fire Radio Show is alweer begonnen, joh.
2: On Fire!
1: Hey, welkom. Ik heb ze liggen voor je 2 uur lang de vetste nieuwe releases.
0: Erwin van der Bleek is on fire.
1: En het is in dit weekend weer een gaatje of 21 in NL. Dus ik dacht, laat ik beginnen met een lekker tropisch plaatje. Doc Rogers is dit, samen met Koen en Julia. Dit is Ritmo Caliente, aan het begin van een nieuwe On Fire. Hey, jij bent

LKZ is dat hier in On Fire. And you have to know. Santos uit Italië hoor je ook nog. And Nobody's Perfect, gelukkig maar. En Doug Rogers met Koen en Julia. En Ritmo Caliente was de opener van On Fire. Omdat het

Een van mijn favorietjes, Miss Monique, was dat hier in The On Fire Radio Show. Samen met Capuchon en GLZ. Hot Sauce is vorige week eindelijk uitgekomen. Roland Clark hoorde je ook nog samen met Mista Man en President House. En ook nog de nieuwe van Alex Caro. En die heet dan weer Dance to the Rhythm. Dit is The On Fire Radio Show met een remake van een classic. Armand van Helden. Dit is de nieuwe rework van My Mind.

Take Your Name, inderdaad een sample van de Jim Morrison van The Doors. En Fabi Torres hoorde je ook nog. En Take Two. En ook nog Armand van Helden heeft zelf een nieuwe rework gemaakt van My My My. En die hoorde je hier in The On Fire Radio Show. Eerste uurtje zit er alweer bijna op, maar ik heb nog wel wat fijne platen voor je nog. Voordat het eerste uur voorbij is. Wat dacht je van Nacho Fausta en Little Helper? Een nieuwe Little Helper plaat die is uitgekomen.

play club music? I love club music.

Hey DJ, I wanna shake my hand. I wanna shake my hand.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarisch eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in

0: Der Dritte Raum. Aan het begin van de tweede uur van die On Fire Radio Show. Wat een heerlijke track. Hola Bob, de remix was van Matteo Plex. En dat kan niet wel. Een waanzinnige classic die ik zelf al veel te lang niet gehoord had, man. Going on the air in 5, 4, 3,
1: 2, transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met dit weekend nieuwe muziek van Stanny Abram, Spinach, Matthias Tansman, Roland Clark, Miss Monique, Sam Devine, Jotto en nog veel meer. Met andere woorden, je zit weer geramd als je op zoek bent naar de nieuwste releases op het gebied van dansmuziek.
1: On fire.
0: Welkom, het tweede uur van die On Fire Radio Show is officieel begonnen.
1: Erwin Vanderbleek is on fire.
0: En ik heb nog een uurtje voor je. De dikste nieuwe releases. Zet de speakers maar even lekker hard. Dit is zo'n vette track. Malik aan het begin van de tweede uur van On Fire. Luister naast zo.

waanzinnige nieuwe plaat van Malik. So Smooth, zo heet hij. Dat is zeker een van ons favorietjes. Hey, welkom. Het tweede uur van de On Fire Radio Show is begonnen. And I say hello to all our listeners at the wonderful island of Cyprus. Yes, it's weekend time.

meer high, Josh Byrne en High Again. Het is een hele fijne nieuwe plaat. Hey, welkom, dit is de On Fire Radio Show. Wil je ons een e-mailtje sturen? Heb je wat te vragen? Weer een bepaalde tune horen? Laat het ons weten via de mail onfireradioshow@gmail.com. Dat is waar het heen moet. onfireradioshow@gmail.com. Spin is uit de nieuwe. Die ga je zo direct horen in de On Fire Radio Show. Eerst deze. Er is Campos en David Tort samen. Let's Talk About House. Hoor je nu in On Fire.

Dat is Thomas Garcia in die On Fire Radio Show. The Slave Eye. Wat een vette techno-track is dat, zeg. Spinach hoor je ook nog. Hey, die zijn weer terug. Dat vind ik fijn. My Love, zo heet de nieuwe. En Campos samen met Davy Toft hoor je ook nog. En Let's Talk About House. We doen niet anders hier. Hey, die On Fire Radio Show zit er alweer bijna op voor dit heerlijke, ja, eigenlijk wel zomerse weekend. Volgende week zijn we er weer met lekker 2 uur lang de allerbeste nieuwe muziek. En een paar vette classics in On Fire. Deze wil ik jullie nog even meegeven aan het eind van de show. Warren Fellow, Addicted to Your Vibe, is een heerlijke track. Luister nog even naar de beats. Volgende week meer On Fire.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op abonneren.

0: nu partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hanta-virus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hanta-virus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: uit het zuiden.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
2: Rijkswaterstaat heeft het viaduct over de Royaaldreef bij knooppunt Sint-Annabos op de A58 tijdelijk versterkt. Bij een eerdere controle bleek dat het viaduct een tekortkoming in de bewapening heeft. Daarom zijn er metalen draagbalken onder het viaduct geplaatst. Sinds 14 april gelden al aanvullende maatregelen. Voor vrachtverkeer geldt een inhaalverbod en de vluchtstrook boven het viaduct is afgesloten om de belasting te verminderen. De aangebrachte ondersteuning is een tijdelijke oplossing. Aan het einde van volgende week gaat de onderdoorgang weer open, maar die is door de stellage smaller en alleen geschikt voor langzaam verkeer. Rijkswaterstaat werkt aan een robuustere oplossing voor de langere termijn. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. Dat heeft de club op woensdag 6 mei bekendgemaakt. De oud-spits kwam in opspraak nadat werd gesuggereerd dat bij de transfer van zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een verklaring laat Van Hooijdonk weten dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen van Stark, de raad van commissarissen en de directie, heeft hij door de ontstane commotie besloten afstand te nemen van zijn adviseursrol. Vorige week hingen meerdere supportersgroepen spandoeken op bij het Radverlegstadion met kritische boodschappen. NAC bedankt Van Hooijdonk voor de samenwerking in zijn rol als commissaris en technisch adviseur. Woensdagmiddag werd in Breda het Zeelichtpark officieel geopend. Het nieuwe stadspark wordt in meerdere fases ontwikkeld op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne aan de rand van de Bredase binnenstad. Op dit moment heeft Defensie nog steeds delen van het terrein in gebruik, maar het is de bedoeling dat deze delen op termijn ook aan het park worden toegevoegd. Het park is daarnaast door de gemeente Breda omgedoopt tot het eerste rookvrije park van Nederland. Dat betekent dat er in het hele park niet gerookt of geveept mag worden.
1: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruise ship Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.